0: change your mind.
1: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
2: Joris Stubenitski met het NOS-journaal. In de Amerikaanse staat Alaska zijn drie bergbeklimmers om het leven gekomen. Het ging mis bij het beklimmen van de hoogste berg van Noord-Amerika, de ruim 6000 meter hoge Mount McKinley. De slachtoffers hoorden bij een klimgroep van 7 mensen uit Letland. Ze vielen op een route die berucht is vanwege de gletsjerspleten en steile paden. Hoe het ongeluk kon gebeuren is niet bekend. Hun lichamen worden geborgen als de weersomstandigheden zijn verbeterd. Onweersbuien hebben gisteravond op meerdere plaatsen schade veroorzaakt. In Westerbroek in Groningen stortte een dak in door hevige regenval. Daarnaast veroorzaakte blikseminslag enkele woningbranden. In Zoetermeer gebeurde dat op 2 plaatsen. Ook raakte het treinverkeer verstoord. Zo viel tussen Zwolle en Groningen een boom op het spoor. En meerdere evenementen werden afgelast vanwege het weer, waaronder de avondvierdaagse in Ede. 2 Franse kinderen die door hun moeder werden achtergelaten in Portugal zijn weer terug in Frankrijk. De broers van 4 en 5 jaar oud worden voorlopig ondergebracht in Colmar in de Elzas. Intussen bekijken hulporganisaties of familieleden de kinderen kunnen opvangen. Vorige week werden ze huilend langs de weg gevonden in Portugal. De moeder en haar partner werden bijna 180 kilometer verderop gearresteerd. Ze zitten nog vast in Portugal in afwachting van een rechtszaak. En het aantal toeristische overnachtingen in Amsterdam is ondanks maatregelen toch weer toegenomen. AT5 meldt dat er 23,7 miljoen overnachtingen waren vorig jaar. Dat zijn er zo'n 800.000 meer dan een jaar daarvoor. De gemeente probeert het aantal overnachtingen juist terug te dringen tot maximaal 20 miljoen per jaar vanwege de overlast voor bewoners van de binnenstad. Het weer, vannacht in het zuidoosten nog kans op een bui. Verder droog, het koelt af tot een graad of 15. Overdag opnieuw zonnig, maar in Limburg wel kans op een bui. Het wordt 21 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Veluwe FM.
3: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Juri Stubenitski met het NOS-journaal. De Brabantse voetbalclub Berchem Sport heeft alle wedstrijden voor vandaag afgelast vanwege de dood van een jeugdleider. De man is vermoedelijk om het leven gebracht en werd gistermiddag in een sloot gevonden in Herpen. Het slachtoffer was 47. Later op de dag werd een man van 33 uit Berchem opgepakt. Hij heeft mogelijk te maken met de dood van de man. De voetbalvereniging spreekt zijn medeleven uit richting de nabestaanden. Een man uit Canada heeft bekend dat hij honderden zelfdodingspakketjes heeft verstuurd. In ruil voor de bekentenis trokken Canadese aanklagers 14 zwaardere aanklachten in. De man verkocht online dodelijke chemicaliën waarmee mensen een einde aan hun leven kunnen maken. Volgens onderzoekers stuurde hij meer dan 1200 pakjes naar 40 landen. De Britse autoriteiten verdenken hem van betrokkenheid bij 112 sterfgevallen. Over het motief is weinig duidelijk. Nabestaanden beschuldigen de man van uitbuiting van kwetsbare mensen. De strafmaat wordt later bepaald. Onweersbuien hebben gisteravond op meerdere plaatsen in het land schade veroorzaakt. In Westerbroek in Groningen stortte een dak in door hevige regenval. En daarnaast veroorzaakte blikseminslag enkele woningbranden. In Zoetermeer gebeurde dat op 2 plaatsen. Ook raakte het treinverkeer verstoord. Tussen Zwolle en Groningen viel een boom op het spoor. En bij een ongeluk in de Amerikaanse staat North Dakota zijn zo'n 2 miljoen bijen ontsnapt. Een vrachtwagen met honderden bijenkasten moest uitwijken voor een auto waarop de truck kantelde. Volgens de politie kon de chauffeur zelf uit de cabine klimmen, maar werd hij meteen door zijn vracht aangevallen. Hij zou honderden keren zijn gestoken en ligt in het ziekenhuis. De snelweg was na het ongeluk 8 uur dicht en imkers hielpen met het vangen van de bijen. Het weer, in het zuidoosten vannacht nog kans op een buitje. Verder is het droog bij een graad of 15. Overdag veel zon, in Limburg kans op een bui. En het wordt 21 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

FM.nl. 24 uur per dag, overal in de wereld, het nieuws uit de regio. Informatie over de discjockeys en presentatoren en nog veel meer. www.veluwefm.nl. Kom eens langs als je surft.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Joris Stubenitski met het NOS-journaal. De onweersbuien hebben gisteravond op meerdere plaatsen in het land tot schade geleid. Vooral in het oosten. In Westerbroek in Groningen stortte een dak in door hevige regenval. Blikseminslag veroorzaakte enkele woningbranden. In Giethoorn bijvoorbeeld ontstond brand in een huis met een rieten dak. In Enschede viel een boom op auto's en woningen. En in Apeldoorn zat een hele wijk zonder stroom na blikseminslag. Ook raakte het treinverkeer verstoord. Tussen Zwolle en Groningen viel een boom op het spoor. En meerdere evenementen werden afgelast vanwege het weer, zoals de avondvierdaagse in Ede. Voetbalclub Berchem Sport in Brabant rouwt om de dood van een 47-jarige jeugdleider die vermoedelijk om het leven is gebracht. Zijn lichaam werd gistermiddag gevonden in een sloot in Herpen. Kort daarna werd een verdachte van 33 jaar opgepakt. De voetbalclub uit Berchem heeft alle wedstrijden voor vandaag afgelast. Een man uit Canada heeft bekend dat hij honderden zelfdodingspakketjes heeft verstuurd en mensen op die manier hielp met het beëindigen van hun leven. In ruil voor de bekentenis trokken Canadese aanklagers moordaanklachten in. De man verkocht aan mensen in 40 landen dodelijke chemicaliën waarmee ze een einde aan hun leven konden maken. En een Amerikaanse rechter heeft bepaald dat de naam van president Trump onterecht op het John F. Kennedy Center is toegevoegd. Het ging om een besluit van het bestuur van het cultuurcentrum dat loyaal is aan Trump. Volgens de rechter mag alleen het Amerikaanse congres de naam veranderen. Ook een geplande sluiting voor een grote renovatie is door de rechter tegengehouden. Het weer, het wordt een zonnige dag bij 21 tot 28 graden. In het zuiden mogelijk een bui. Morgen wolken en zon, in het oosten kans op een onweersbui en het wordt dan zo'n 24 graden. En vooral vanaf dinsdag wisselvallig met geregeld regen en onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

sexy people.

0: omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Juri Stubenitski met het NOS-journaal. De politie heeft vannacht een man uit Os opgepakt voor betrokkenheid bij de dood van een man uit Berchem. Het slachtoffer van 47 jaar werd gistermiddag gevonden in een sloot in Herpen en is vermoedelijk om het leven gebracht. Kort daarna werd een man opgepakt, maar die bleek er niets mee te maken te hebben en is weer vrijgelaten. Het slachtoffer was jeugdleider bij de Brabantse voetbalclub Berchem Sport. Daar zijn alle wedstrijden vandaag afgelast. Onweersbuien hebben gisteravond op meerdere plaatsen in het land schade veroorzaakt. In Westerbroek in Groningen stortte een dak in door hevige regenval. Blikseminslag veroorzaakte daarnaast enkele woningbranden. In Giethoorn ontstond brand in een huis met een rieten dak. In Enschede viel een boom op auto's en woningen. En in Apeldoorn zat een wijk zonder stroom na blikseminslag. Ook raakte het treinverkeer verstoord. Tussen Zwolle en Groningen viel een boom op het spoor. En meerdere evenementen zijn afgelast vanwege het weer, zoals de avondvierdaagse in Ede. Voetballer Raheem Sterling is in Engeland opgepakt voor rijden onder invloed van drugs, melden Britse media. Hij reed met zijn Lamborghini tegen een vangrail. De Engelse voetballer stond tot het einde van afgelopen seizoen onder contract van Feyenoord. En bij een ongeluk in de Amerikaanse staat North Dakota zijn zo'n 2 miljoen bijen ontsnapt. Een vrachtwagen met honderden bijenkasten moest uitwijken voor een auto waarop de truck kantelde. Volgens de politie kon de chauffeur zelf uit de cabine komen, maar werd hij meteen door zijn vracht aangevallen. Hij zou honderden keren zijn gestoken en ligt in het ziekenhuis. De snelweg was na het ongeluk urenlang dicht en imkers hielpen met het vangen van de bijen. Het weer, het wordt een zonnige dag bij 21 tot 28 graden. In het zuiden mogelijk met een buitje. Morgen wolken en zon. In het oosten kans op een onweersbui. En het wordt morgen ongeveer 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe. Dit is de Radiokrant. Een van de Veluwe FM nieuwsuren vol lokale, regionale en landelijke headlines. Maar ook met ANWB-informatie, Veluwe FM-feitjes en natuurlijk muziek.

Het is echt niet toevallig dat je nu luistert. Ben jij die nieuwe presentator, plaatjesdraaier of programmamaker? Of duik je liever in de techniek of redactionele activiteiten? In alle gevallen ben je bij Veluwe FM meer dan welkom als medewerker. Als je denkt op een andere manier wat voor ons te kunnen betekenen, neem contact op en deel je radioactiviteit. Mail hiervoor naar bas@veluwefm.nl en word ook uitzendkracht.

Je vindt Veluwe FM ook op internet. www.veluwefm.nl 24 uur per dag, overal in de wereld, het nieuws uit de regio. Informatie over de discjockeys en presentatoren en nog veel meer. www.veluwefm.nl Kom eens langs als je surft.

Naamsbekendheid onder 50.000 luisteraars vergroten? Denkt u bij uw mediamix aan Veluwe FM. Want met Veluwe FM heeft u razendsnel het groene hart van uw doelgroep te pakken. Slimme ondernemers kiezen daarom voor de populariteit van de regionale radiozender. Geef uw bedrijf een stem. Kies Veluwe FM. Mail naar reclame@veluwefm.nl.

0: ANWB, hoe kan ik je helpen?
1: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB Onderweg-app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?

0: Lekker met de plantjes bezig, buurvrouw.
1: Ja, dat deed Kees altijd.
0: Wij houden wekelijks de buurttuin bij. Vindt u het leuk om een keer mee te helpen?
2: Veel ouderen voelen zich eenzaam. Bijvoorbeeld als hun partner is overleden of als iemand gestopt is met werken. Een klein gebaar kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.

Overweeg je vrijwilligerswerk? Start een carrière als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Onze vrijwilligers ondersteunen mensen in de buurt. Ze behartigen hun belangen, geven voorlichting en organiseren bijvoorbeeld de Alzheimercafés. Help je ook mee? Doe de online test en ontdek welke vrijwilligersfunctie bij jou past op alzheimer-nederland.nl/vrijwilliger.

0: is het nieuws uit de regio.
1: Goedemorgen, dit is het regionieuws. De oppositie in de gemeenteraad van Ermelo heeft het vertrouwen opgezegd in de rol van de burgemeester bij de behandeling van de kwestie rond de eendenslachterij van Thomas Aducto. De fracties stellen dat de aanpak en communicatie in het dossier niet zorgvuldig en onvoldoende transparant zijn verlopen. Dat blijkt uit berichtgeving van Dagblad De Stentor. De krant meldt dat het wantrouwen is ontstaan door de wijze waarop de burgemeester het dossier heeft behandeld en hoe de raad daarbij is geïnformeerd. Volgens de oppositie voelen meerdere fracties zich onvoldoende betrokken bij het proces en is sprake van gebrekkige terugkoppeling richting de gemeenteraad. De provincie Gelderland maakt zich zorgen over de gevolgen van de geplande uitbreiding van defensielocaties in onder meer Ermelo en Stroe. Daarbij gaat het onder meer om mogelijke effecten op woningbouw, verkeer, het stroomnet en de leefbaarheid in de regio. Momenteel werkt Defensie aan plannen voor uitbreiding van bestaande kazernes en oefengebieden. Volgens de provincie moet daarbij rekening worden gehouden met stikstofproblematiek, natuurherstel, verkeersdrukte en netcongestie. Over de precieze invulling van de uitbreidingen wordt naar verwachting komend jaar meer duidelijk. En tot slot, 12 gemeenten, waaronder Ermelo, Harderwijk, Putten en Zeewolde, hebben samen met onderwijsinstellingen, werkgeversorganisaties en andere partners een nieuw samenwerkingsakkoord ondertekend voor de regio Veluwe-Stedendriehoek. Met dat akkoord spreken de partijen af intensiever samen te werken op het gebied van werk, scholing, omscholing en loopbaanontwikkeling. Het werkcentrum Veluwe-Stedendriehoek moet daarbij fungeren als centraal aanspreekpunt voor inwoners en ondernemers met vragen over werk en opleiding. En tot zover het Veluwe FM regionieuws.
2: Dit is Veluwe FM.
0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: I love you. I just want you to know our love I'll always treasure. So please, just don't let me go.
1: Dit is het antwoordapparaat van de firma Glas in Lood om Oud IJzer. Wegens vakantie zijn wij de komende 4 maanden gesloten.
2: Ja, de firma Glas in Lood om Oud IJzer adverteerde bij Veluwe FM. Wilt u ook een succesvolle radiocampagne? Stuur een e-mail naar reclame@veluwefm.nl. Adverteren op Veluwe FM werkt, ook voor uw bedrijf.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Joeri Stubenitski met het NOS-journaal. De politie heeft vannacht een man uit Os opgepakt voor betrokkenheid bij de dood van een man uit Berchem. Het 47-jarige slachtoffer werd gistermiddag gevonden in een sloot in Herpen en is vermoedelijk om het leven gebracht. Kort daarna werd al een man opgepakt, maar die bleek er niets mee te maken te hebben en is weer vrijgelaten. Het slachtoffer was jeugdleider bij de Brabantse voetbalclub Berchem Sport. Daar zijn alle wedstrijden vandaag afgelast. Onweersbuien hebben gisteravond op meerdere plaatsen in het land tot schade geleid. Zo stortte in Westerbroek in Groningen een dak in na hevige regenval. Blikseminslag veroorzaakte een aantal woningbranden. In Giethoorn ontstond brand in een huis met een rieten dak. In Enschede viel een boom op auto's en woningen. En in Apeldoorn zat een complete wijk zonder stroom na blikseminslag. Voetballer Raheem Sterling is in Engeland opgepakt voor het rijden onder invloed van drugs, melden Britse media. Hij reed met zijn Lamborghini tegen een vangrail op de snelweg. De Engelse voetballer stond tot het einde van afgelopen seizoen onder contract van Feyenoord. Twee Franse kinderen die door hun moeder waren achtergelaten in Portugal zijn weer terug in Frankrijk. De broers van 4 en 5 jaar oud worden voorlopig ondergebracht in Colmar in de Elzas. Intussen bekijken instanties of familieleden de kinderen kunnen opvangen. Ze werden vorige week huilend langs de weg gevonden in Portugal. De 41-jarige moeder en haar partner werden bijna 180 kilometer verderop gearresteerd. Ze zitten nog vast in Portugal in afwachting van een rechtszaak. Het weer, het wordt een zonnige dag bij 21 tot 28 graden. In het zuiden mogelijk met een buitje. Morgen wolken en zon, in het oosten kans op een onweersbui. Het wordt morgen 24 graden en vanaf dinsdag wisselvalliger met meer regen en onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
3: Jazzmuziek in alle mogelijke soorten en maten, van zowel Nederlandse bodem als internationaal.
4: Dit is Veluwe FM.
5: Samenstelling en techniek, Bob Voorn.

het groene hart van je radio. 24 uur per dag voor Ermelo en Putten. Dit is Veluwe FM.

0: FM.
1: Bestel nu het beste internet van Nederland. Alles in één van Solcom. Zorgeloos internetten met de filters van Solcom. Ga naar solcom.nl.
2: De Lange en Kortland Netwerknotarissen staat voor u klaar bij al uw notariële diensten en juridische zaken. Als plaatselijke notaris kennen wij de regio door en door. In onze dienstverlening staan uw wensen en uitgangspunten centraal. Persoonlijk en met de aandacht die u verdient. Ons advies is altijd onafhankelijk en gebaseerd op de laatste inzichten, zonder moeilijke juridische termen. Meer weten over onze aanpak? Kijk op delangekortland.nl of kom langs aan de Postweg 2 in Putten. De Lange en Kortland Netwerk Notarissen. Wij houden het graag simpel.
3: Oh, lekker warm in huis. Heerlijk. Ik heb geen spijt van de installatie van die moderne Nefit HR-ketel. En met de nieuwe Nefit Easy Thermostaat ben ik helemaal klaar voor de toekomst. Vakkundig geïnstalleerd door Hadeboer Installatietechniek in Putten. Zekerheid in loodgieterswerk, verwarming, sanitair, dak- en zinkwerk. Kijk op hadeboerinstallatie.nl.
4: Maak kennis met ISA. Probeer het de eerste 3 maanden helemaal gratis. Solcom.nl/ISA.
5: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
6: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Brabantse voetbalclub Berchem Sport heeft alle wedstrijden voor vandaag afgelast vanwege de dood van een jeugdleider. De man is vermoedelijk om het leven gebracht en werd gistermiddag gevonden in een sloot in Herpen. Het slachtoffer was 47. Afgelopen nacht is een man van 35 uit Os opgepakt. Hij heeft mogelijk te maken met de dood van de man. De voetbalvereniging zegt mee te leven met de nabestaanden. Onweersbuien hebben gisteravond op meerdere plaatsen schade veroorzaakt. In Westerbroek in Groningen stortte een dak in door hevige regenval. Blikseminslag veroorzaakte daarnaast enkele woningbranden. In Giethoorn ontstond brand in een huis met een rieten dak. In Enschede viel een boom op auto's en woningen. En in Apeldoorn zat een wijk zonder stroom na blikseminslag. Ook raakte het treinverkeer verstoord. Tussen Zwolle en Groningen viel een boom op het spoor. Meerdere evenementen werden afgelast vanwege het weer, zoals de avondvierdaagse in Ede. Een man uit Canada heeft bekend dat hij honderden zelfdoningspakketten heeft verstuurd en mensen zo hielp om een einde te maken aan hun leven. In ruil voor de bekentenis trokken Canadese aanklagers moordaanklachten in. De man verkocht dodelijke chemicaliën aan mensen in 40 landen. Justitie in Groot-Brittannië verdenkt hem van betrokkenheid bij 112 sterfgevallen. Op de hoogste berg van Noord-Amerika zijn 3 bergbeklimmers uit Letland omgekomen. Het ging mis op de Mount McKinley in de Amerikaanse staat Alaska. Ze kwamen ten val op een route die berucht is vanwege de gletsjerspleten en steile paden. Voetballer Raheem Sterling is in Engeland opgepakt voor rijden onder invloed van drugs, melden Britse media. Hij reed met zijn Lamborghini tegen een vangrail. De Engelse voetballer stond tot het einde van afgelopen seizoen onder contract van Feyenoord. Dan het weer, wordt een zonnige dag bij 21 tot 28 graden. In het zuiden kan een bui vallen. Morgen wolken en zon. In het oosten kans op onweer. Het wordt ongeveer 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Veluwe FM.
7: Dierenkliniek Putten. Het vertrouwde adres in de regio waar we 24 uur per dag met liefde klaarstaan voor uw huisdier. In ons gezellige dierenziekenhuis bent u altijd welkom. Deskundigheid en realisme is waar we voor staan. Dierenkliniek Putten is landelijk bekend voor chirurgie, orthopedie, echografie en radiologie. U vindt ons aan de Roosendaalseweg 162C in Putten. We verwelkomen u graag. Tot ziens bij Dierenkliniek Putten.
8: Dit is Veluwe FM.
9: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
10: Hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
11: Leuk dat je luistert.
12: Het is weer tijd voor een uurtje genieten. Bij Bob's Golden Oldies. Met oldies uit vervlogen tijden.
13: Samenstelling en techniek, Bob Voren.

0: Luistert de omroep van de Noordwest Veluwe.
1: Dit is Veluwe FM.
2: Voor de beste muziek, je luistert naar deze station.

Welkom bij weer een nieuwe aflevering van Bob's Golden Oldies. De vorige week heb ik u een belofte gedaan dat ik nog veel meer muziek uit de 60e jaren, uit 1965 zou gaan draaien. En dat gaan we dus ook doen. We zijn dus ook begonnen met Come a Little Bit Closer van Jay and the Americans. En we vervolgen het boel met Manfred Mann met een heel indrukwekkende tekst. Sha la la.

En natuurlijk zijn de Beatles ook onderdeel van 1965. En veelvuldig zelfs. We gaan een Amerikaan draaien die ook heel goed kon zingen en prachtige nummers maakte. Gene Putney met I'm Gonna Be Strong.

0: Du darfst nicht weinen. René Carol. Ja, de Duitse muziek die was in de 60e jaren zeer vooraanstaand. Dus vandaar dat we deze draaien. En wilt u nog meer van dit horen? Hierna komt Bert Langman met zijn Duitse slagers. Dus blijf luisteren. We gaan naar een band waar ik zelf bij geweest ben toen ze de eerste keer in Nederland kwamen. Freddy and the Dreamers. En ze moesten daar wel een keer of 4, 5 overnieuw beginnen. Want het publiek was nog niet zo gewend aan ze. I understand.
1: I understand.

Trio Hellenic met Ni Nanai. Ja, dat was toch ook een periode dat er veel van de muziek uit Griekenland deze kant op kwam. We gaan door naar een Amerikaanse band, The Drifters. Saturday Night at the Movies.

Genie met With the Led, the Light Brown Lamp. Dat was moeilijk om uit te spreken. Dit waren de Shadows, de begeleidingsband van Cliff Richard. Dus die waren ook in die tijd wel heel, heel bekend. We gaan naar Lucille Starr, Crazy Arms.

Chubby Checker met Lovely, Lovely. Aan de hand van zijn bezoek aan een manager. Die daar een hele mooie secretaresse had. En die heeft hij uitgevraagd. En later zelfs nog mee getrouwd. Dus vandaar Lovely, Lovely. We gaan naar een Belg. Ademo. Lefil du Bordenaire.

Deze mannen mogen natuurlijk niet te ontbreken als je het hebt over 1965. Dit waren de Rolling Stones met de Little Red Rooster. Die zal ze ongetwijfeld wakker gehouden hebben. We gaan naar Georgie Fame. Yeah, yeah.

What have they done to the rain? Nou, volgens mij hebben we de laatste tijd wel een beetje te veel van het spul gehad. We gaan naar de... En dit waren trouwens de Searchers. We gaan naar een band die meeging met het uitvinden van nieuwe dansen in de 60e jaren. En dit was de dans de Letkis. Dit was de band van Stick Rauna.

Wat een stemmetje heeft dat mannetje. Dat is echt... Die zal wel goed pijn in zijn keel gehad hebben. Dit waren de Newbeats met Bread and Butter. We gaan naar een volgende. En dat is Sandy Shaw. Girl, Don't Come.

0: En ons uurtje is weer voorbij. Dit was het twee keer 1965. Maar ik beloof dat ik ze volgende week van 1966 zal draaien. Dus ik zou zeggen, luister volgende week weer. Wij gaan eruit met een band die heel apart was in die tijd. Dat waren de Scorpions met...
1: Hello!

0: Hemonteur in de ondergrondse infra? Wil jij van leermeester je baan maken? Word praktijkdocent elektrotechniek in het hechte team van Quercus Energy Technicians. Geen ervaring? Wij leiden je op. Kijk op qet.nl.
1: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Brabantse voetbalclub Berchem Sport heeft alle wedstrijden voor vandaag afgelast vanwege de dood van een jeugdleider. De man is vermoedelijk om het leven gebracht en werd gistermiddag gevonden in een sloot in Herpen. Het slachtoffer was 47 jaar. Afgelopen nacht is een man van 35 uit Os opgepakt. Hij heeft mogelijk te maken met de dood van de man. De voetbalvereniging zegt mee te leven met de nabestaanden. Onweersbuien hebben gisteravond op meerdere plaatsen schade veroorzaakt. In Westerbroek in Groningen stortte een dak in door hevige regenval. Blikseminslag veroorzaakte daarnaast enkele woningbranden. In Giethoorn ontstond brand in een huis met een rieten dak. In Enschede viel een boom op auto's en woningen. En in Apeldoorn zat een wijk zonder stroom na blikseminslag. Ook raakte het treinverkeer verstoord. Tussen Zwolle en Groningen viel een boom op het spoor. Meerdere evenementen werden afgelast vanwege het weer, zoals de avondvierdaagse in Ede. Een man uit Canada heeft bekend dat hij honderden zelfdodingspakketten heeft verstuurd en mensen zo hielp om een einde te maken aan hun leven. In ruil voor de bekentenis trokken Canadese aanklagers moordaanklachten in. De man verkocht dodelijke chemicaliën aan mensen in 40 landen. Justitie in Groot-Brittannië verdenkt hem van betrokkenheid bij 112 sterfgevallen. Op de hoogste berg van Noord-Amerika zijn 3 bergbeklimmers uit Letland omgekomen. Het ging mis op de Mount McKinley in de Amerikaanse staat Alaska. Ze kwamen ten val op een route die berucht is vanwege de gletsjerspleten en steile paden. En voetballer Raheem Sterling is in Engeland opgepakt voor rijden onder invloed van drugs, melden Britse media. Hij reed met zijn Lamborghini tegen een vangrail. Dan het weer, het wordt een zonnige dag bij 21 tot 28 graden. In het zuiden kan een bui vallen. Morgen zon en wolken en dan wordt het ongeveer 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dierenkliniek Putten. Het vertrouwde adres in de regio waar we 24 uur per dag met liefde klaarstaan voor uw huisdier. In ons gezellige dierenziekenhuis bent u altijd welkom. Deskundigheid en realisme is waar we voor staan. Dierenkliniek Putten is landelijk bekend voor chirurgie, orthopedie, echografie en radiologie. U vindt ons aan de Roosendaalseweg 162C in Putten. We verwelkomen u graag. Tot ziens bij Dierenkliniek Putten.
1: Dit is Veluwe FM.
4: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
5: Hey DJ, gib mir deinen Rhythmus.

Luisteraars, ook vandaag heet ik u weer van harte welkom bij een uurtje over Kate. En dat betekent een uurtje de Duitse slagers en de liedjes uit de Alpenlanden. En daarbij mag ik dan uw muzikale gastheer zijn. En mijn naam?

En zo openden wij het uurtje Auf geht's dan weer met een nummer van Matthias Ruim. Ditmaal was hij ook weer niet alleen. Hij werd onder meer vergezeld van zijn echtgenote Christina Sterk. Wat hebben we te verwachten in dit uurtje Auf geht's? Nou, uiteraard natuurlijk straks weer de Ojaarlevenis en ongeveer halverwege draai aan draai. En dat betekent dan natuurlijk weer twee vocaaltjes verbonden door een instrumentaaltje. En voor het overige, in dit uur neem ik u mee naar de Duitsstalige muziek van de jaren 50. En om dan meteen maar weer daarmee te beginnen. Wolfgang Sauer, Cindy.

0: Cindy, oh Cindy, dein hetz moest traurig zijn, want de man waar je veel van hield. Ja, goed, die was er niet op het moment dat hij daar moest zijn. Waar was jij toen? Oké, nou. In ieder geval, Wolfgang Sauer. Hij zong het liedje van Meeuwen aan de Kade, die voor de achtergrond zorgde. Wel, we gaan verder met Chris Howland. Fraulein!
1: Hey, Fraulein. Hey, Fraulein.
0: Dat kan eigenlijk niet meer, hè?
1: Niet nur bei.

0: Fräulein. Hallo, Fräulein.
1: En dat was dan Chris Howland met het nummer Fräulein. En ja, ik denk dat dit op het randje is in deze tijd. En dan gaan we op voor... Ja, inderdaad, de Oja-erlebnis. En die kwam ik ditmaal tegen in een trio. En ze zongen dus ook in de Duitse taal. En de band heette de Nielsen Brothers. En bestond uit Jozef Pepe Ederer, Marco Etis Berger en Ralf Cotiati. Het was eigenlijk aanvankelijk een bandje wat optrad op gezelligheidsfeestjes en partijen, kroegen en pleinen. Maar toen gingen ze ook meedoen aan een talentenjacht. Die was georganiseerd door de BRD, oftewel de Bayerische Rundfunk. En dat deden ze zo goed dat ze die talentenjacht wonnen. En toen kwam er een uitnodiging voor tv-shows. Je weet wel hoe dat gaat. Het hele circus moet dan afgelopen worden. En uiteindelijk kwam er een muziekuitgever die vond wat en zei... Ik wil wel een singeltje voor je, met jullie maken en uitgeven. En dat was in 1958. En de titel van dat singeltje, dat was Tom Dooley. Ja, de titel is het natuurlijk nog steeds, want het liedje bestaat ook nog steeds. En ja, dan gaan de deuren voor je open. En dan komen de meerdere hits. Eind 60e jaren vertrekken ze naar Zwitserland. En ja, dat was een tijd waarin voor veel bandjes een beetje andere wind ging waaien. En het raakte wat voorbij. Kwamen onder invloed van een ander. En zo ging het dus ook met de Nielsen Brothers. De bandleden probeerden het toch wel solo, maar haalden daarmee geen grote successen meer. We gaan luisteren naar de Nielsen Brothers. Met het lied.
2: Hallo, hallo, dit is Jackie. Misschien is het tijd voor een beetje muziek, ja? Dankjewel, ja? Puh, is niet normaal zo veel praten, hè? Muziek.
3: Das ist die Geschichte von Tom Dooley aus Tennessee und seinem Ende. Er liebte die Frau eines anderen und weil sie nichts von ihm wissen wollte, da erdolchte er sie. Ich, der Sheriff, musste Tom Dooley zum Tode verurteilen und morgen, ja, da muss er hängen.

En dat was dan Will Brandes met het lied Marina. En ja, natuurlijk is dat nogal bekend. Nederlandse vertolking hebben we ook wel vaak mee gebruld. Op een feestje of een partijtje of iets dergelijks. En dan komen we aan Frits Bertelman toe. Voordat we gaan luisteren naar Draai Amraai en Fred Bertelman. Hij zegt, ja, hij voelt zich als de lachende vagebond.

En dat waren ze dan weer Draai Am Rai in het uurtje of Gates. En ja, zoals al gezegd, de muziek uit de Duitsstalige muziek wel te verstaan. Uit de jaren 50, dus de muziek waarop onze ouders en grootouders gingen dansen. Het drietal, daar begonnen we met Paul Kühn, Die Farbe der Liebe en Heinz Schachtner. Beroemde trompetist in die tijd. Hij speelde de Middernacht Blues. En zojuist was dus Hans Arno Simon. En hij, hij riep Anneliese. We gaan verder. Bibi Jones. Bella Bimba. MUZIEK

En dat was dan Bibi Jones met het nummer Bella, Bella Bimba. Ralph Bendix, ja, hij mag natuurlijk niet ontbreken. Buonasera!

achtereen volgens dus Chris Howland met Das Hab ich in Paris gelernt en zojuist Paul Kuhn. En ja, weet u dat nog, dat er dan nog live muziek was?

in een kroegje. Der man am klavier. En ja, dan kreeg je een glaasje bier als je een bepaald liedje zou willen spelen. Hans Bloem, hij vervolgt ons uurtje. Charlie!

0: der hat nur immer Unsinn im Sinn.
1: En dat was dan, waar ben ik nou?
2: Ma!
1: Waar ben ik? Ja, eventjes wachten. Eventjes wachten. Hans Bloem was dat met Charlie Brown. Als ik dan op de klok kijk, dan gaan we zo heel voorzichtig alweer naar de laatste minuten toe van dit uurtje of Gates. En dat doen we samen met Peter, Alexander en Manu.

0: En daarmee zijn we dan weer bijna aan het einde gekomen van dit uurtje. Samen met mij nam ik u mee op een dwaaltocht door de Duitse muziek uit de jaren 50. Ik bedank u hartelijk voor de aandacht en wat mij betreft...
1: Luisteraars, allemaal een groen weekend en bis nächste Mal. Tietum, what a sound.

0: FM.
1: Hemelteur in de ondergrondse infra? Wil jij van leermeester je baan maken? Word praktijkdocent elektrotechniek in het hechte team van Quercus Energy Technicians. Geen ervaring? Wij leiden je op. Kijk op qet.nl.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
3: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. De Amerikaanse president Trump is kerngezond en kan al zijn taken uitvoeren, zegt zijn lijfarts. Trump werd dinsdag medisch onderzocht. Daarbij werden onder meer zijn hart, ogen en longen getest, staat in het medisch rapport dat het Witte Huis heeft vrijgegeven. Trump heeft wel een lichte zwelling in zijn onderbenen en blauwe plekken op zijn handen. De lijfarts adviseert Trump onder meer om meer te bewegen en af te vallen. De Amerikaanse president weegt ongeveer 108 kilo. Trump wordt over 2 weken 80. Voetbalclub Berchem Sport rouwt om de dood van een 47-jarige jeugdleider die vermoedelijk om het leven is gebracht. Zijn lichaam werd gistermiddag gevonden in een sloot in Herpen. Afgelopen nacht is een 35-jarige verdachte aangehouden. De voetbalclub heeft alle wedstrijden voor vandaag afgelast. In Ghana is een wetsvoorstel aangenomen dat homoseksualiteit strafbaar stelt. Mensen die openlijk LHBTI'er zijn, moeten 3 jaar de cel in, staat in het voorstel. Ook wordt het promoten of steunen van LHBTI-activiteiten bestraft met 10 jaar cel. Verder zouden mensen overtredingen van de regels moeten melden aan de politie. De president moet de wet nog ondertekenen. Meerdere religieuze leiders in Ghana hadden gezegd dat ze strengere wetten wilden. De initiatiefnemer zegt dat het nodig is om familiewaarden en culturele normen te beschermen. Op de hoogste berg van Noord-Amerika zijn 3 bergbeklimmers uit Letland omgekomen. Het ging mis op Mount McKinley in de Amerikaanse staat Alaska. Ze kwamen ten val op een route die berucht is vanwege de gletsjerspleten en steile paden. Het weer zonnig en op de meeste plaatsen droog. In het zuiden kan een bui vallen. Het wordt vandaag zo'n 25 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af. Dan is er vooral in het oosten kans op een bui. Het wordt dan van west naar oost 19 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Het begint langzaamaan wat drukker te worden op de wegen. Op de A1 van Amsterdam naar Apeldoorn heb je nu 10 minuten vertraging tussen Hoevelaken en Barneveld. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Veluwe FM.
0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

Goedemorgen luisteraars, welkom bij de Stamtafel. Tot 12 uur zijn we bij u met heel veel informatie, leuke muziek en we hebben ook gasten. De dames uit Ermelo, als het tenminste de dames zijn die deze keer komen, die komen armeloos praten. Nou ja, dan kunnen we misschien ook nog wat van leren. De techniek wordt gedaan door Alexander en hij praat ook af en toe met me mee en we gaan het samen presenteren. Dat hebben we al even gedaan. En daar krijgen we dus leuke reacties op. Dus dat houden we erin. Tot 12 uur zijn we bij u met de Stamtafel. MUZIEK

0: de Stamtafel. Schuif gezellig aan op zaterdagmorgen voor lokale informatie, activiteiten en alles wat er ter tafel komt. De Stamtafel.
1: Als u 's avonds, 's nachts of in het weekend een huisarts nodig heeft, dan kunt u het beste even bellen met de huisartsenpost. Het telefoonnummer is 085-77-37-371. En u vindt de huisartsenpost bij ziekenhuis Sint-Jansdal in Harderwijk. Het is voor zaken of dingen, ongemakjes, zo moet ik het zeggen, die niet kunnen of mogen wachten, zodat uw eigen huisarts weer dienst heeft. Dan, u kunt ons bereiken met WhatsApp 0683098309. En telefoonnummer van de studio is 0341-360-148. En wilt u even langskomen, Brinkstraat 91, daar bent u van harte welkom.
2: Koffie is klaar, deur staat open en de muziek.
3: Koffie is klaar, de deur staat open en de muziek draait. En daar beginnen we vandaag met een oud songfestivalnummer van Justine Pimelé, Blijf zoals je bent.

0: Met een heerlijke songfestival uithaal op het eind. Justine Pemmelé, blijf zoals je bent. En dat doen wij hier natuurlijk ook. We blijven zoals we zijn. Trace,
1: ja,
0: vertel,
1: dat moeten
0: wat
1: we
0: gaat er
1: we
0: allemaal gebeuren vandaag?
1: Vandaag wordt van 11:30 tot 16:00 wordt een deel van de schapen bij de schaapskooi van Ermelo weer geschoren of geknipt. En het publiek kan dit van dichtbij bekijken. Om het scheren heen is een markt opgebouwd waar standhouders uit heel Nederland naartoe komen met prachtige wolproducten, garens en handwerkartikelen. De hele dag worden de technieken van het holspinnen, kaarden en filten getoond. Bij de Archeo Hotspot zijn activiteiten te doen rondom archeologie en prehistorische wolambachten. Kijk voor een overzicht van alle aanwezige ambachtslieden en standhouders op www.schapendrift.nl. Voor kinderen is er ook het nodige te doen. Ze kunnen knutselen of zich laten schminken. De folkband Daily Folk brengt sfeer op het terrein met hun live muziek en er zijn allerlei lekkernijen te eten en te drinken, waaronder pannenkoeken van Molen de Koe, vers gerookte paling en zalm en diverse belegde broodjes. De entree bedraagt €3. Vrienden van de Stichting Schapendrift en kinderen tot en met 12 jaar hebben gratis toegang. Voor de kinderactiviteiten wordt een kleine bijdrage gevraagd. Vanwege de beperkte parkeergelegenheid is het verstandig om op de fiets te komen naar de Postweg 50 te Ermelo. Parkeren mag niet langs de Drierweg, maar bij Motorsclub Vol Gas en Sprielderweg. Pendelbussen brengen u naar de schaapskooi. Entreetickets kunnen vooraf via www.schapendrift.nl gekocht worden of ter plekke aan de poort. Pinnen is mogelijk op het terrein.
0: En als je echt dat wil meebeleven, mag je opschieten, want om 11:30, over 20 minuten,
1: dan
0: gaat het daar van start.
1: Dan is de eerste die binnen mag komen, laat ik het zo zeggen. Maar het is tot 16:00, dus
0: je
1: hebt tijd.
0: Lijkt me een geweldige belevenis om dat allemaal daar van dichtbij mee te maken.
1: Ja, dat is toch leuk.
0: En niet in het minst, omdat daar Daily Folk met onze eigen Jos Jongeling staat te spelen.
1: Ja, natuurlijk, dat is Daily Folk.
0: Ja, wie kent hem niet? Jos Jongeling, elke donderdagmiddag met zijn eigen programma hier.
1: AVJJ.
0: Jazeker.
1: Hij stuurde mij wel eens een berichtje en dan eindigde hij met AVJJ. En dan gaf ik een berichtje terug en dan zette ik eronder AVTV.
0: Kijk, zo kennen we elkaar.
1: Ja, toch?
0: Dan gaan we met Time After Time beginnen van Cindy Lauper.
1: Laten we dat maar doen.
2: I came to say goodbye.
3: But why, Boris? Why?
2: I've made up my mind. I'm going away.
3: Then I shall be alone.
2: That journey into the desert you've spoken of, you will take it alone?
3: What else can I do?
2: Once you said to me that peace and happiness might be found there, you gave me hope. And now we have to say goodbye.

0: Het nummer begon wat vreemd. Kennelijk een versie waar we niet op ingesteld waren, want ze zaten eerst een tijd te babbelen. Maar uiteindelijk bleek dit toch Cyndi Lauper met Time After Time. En wat mij betreft, Trace, ga eens gauw iets anders aan muziek doen in het theater Ermelo.
1: Ja, want Mart Hilden treedt erop met de Big Six. Waar mensen de Big Five willen zien op safari, draait Mart Hildens leven om de Big Six. Voor hem zijn dat de 6 heilige snaren op zijn gitaar, waarmee hij een oneindig aantal weergaloze nummers instrumentaal kan spelen. In zijn theaterconcert de Big Six neemt Martje mee op expeditie naar zijn Big Six gitaristen, onder wie Tommy Emmanuel en Mark Knopfler, en hij speelt zijn Big Six gitaarnummers, zoals Brothers in Arms, Stairway to Heaven, Hotel California en Africa van Toto. In de Big Six vertaalt Mark de emotie en energie van deze Big Six nummers naar zijn gitaar. Hij laat haar grommen, huilen en zingen. Hij weet zijn gitaar als een band te laten klinken, maar heeft soms slechts 1 paar noten nodig om de essentie van een classic te vangen. Mark Hillen treedt op volgende week, nee vandaag dus, 30 mei van 8:15 tot 8:55 in het Theaterhuis van Ermelo aan het Raadhuisplein 4 in Ermelo.
0: Maak daar maar 10:55 van. Ik denk dat het een drukfout is.
1: Dit is een drukfout, hè? Ik denk het ook. Want van 8:15 tot 8:55 kan hij amper 1 nummer spelen. Dus dat wordt 10:55 in het, wat ik al zei, Theater het Huis van Ermelo aan het Raadhuisplein 4 in Ermelo. En de kaartjes kosten €20 per persoon.

0: dit is dan Africa van Toto. Ik ben wel heel benieuwd wat Mart Hillen vanavond in het Huis van Ermelo van dit nummer maakt met zijn 6 snaren. Maar goed, ja, zal dat kan je wel, gaan horen.
1: Ja, dat zal ook wel leuk zijn, denk ik. Ja.
0: Wees, wat is er op de Enk vandaag te doen?
1: Ja, dat is nou, dat was gisteren al. Gisteren is het geopend. Het was al altijd een centrum, maar nu is de Enk, de vernieuwde Enk, een centrum in het centrum. En dat vieren ze. Gisteren hebben ze dat ook al gevierd. En vandaag verandert de Enk in een bruisend festivalterrein waar ontmoeten, beleven en genieten centraal staat. Tijdens het feestelijk openingsweekend is de Enk in festivalsfeer. Vol live muziek, straattheater en gezellige kraampjes. Vol lekkers en aantrekkelijke aanbiedingen. Op het podium zorgt Speelman en Speelman met band voor een muzikaal hoogtepunt, terwijl Hakim van Sesamstraat de jongste bezoekers weet te verrassen. Tussendoor delen de complimentenmakers hun raken positieve woorden uit en lopen steltlopers rond. Nou, dat lijkt een heel moeilijk woord. Lopen steltlopers rond. Dat staat aan elkaar en dat moet niet. Nee. Nou ja, nu staat het beter. Het decor wordt extra versterkt door een speciaal voor dit weekend gemaakte werken van lokale kunstenaars, aangeboden door Galerie Stek. Deze worden op zaterdag geveild. De opbrengst gaat naar een goed doel, waarmee de verbindende rol van de Enk mooi wordt onderstreept. In een speciale binnenkrant van de papieren editie van het Ermeloos Weekblad worden alle ins en outs uitgebreid toegelicht. En daarna is er ook het interview met initiatiefnemer Sven Gravendeel te lezen. Net als achtergrondverhalen van de ondernemers en vouchers om te kunnen shoppen. Eén ding is zeker, of de bezoeker komt voor de muziek, het eten, de winkels of gewoon de sfeer. De Enk is er voor iedereen. Kom dus naar de Enk in Ermelo vanmiddag 30 mei en geniet van het festival.

0: Dit was The Promise You Made van Cock Robin.
1: Ja, en er is een zintuigenwandeling en dat is morgen. Laat onder leiding van gidsen Jacqueline Lubbers en Jan Zuidberg de geuren en kleuren van het bos binnenkomen. Honden zijn niet toegestaan. De wandeling is morgen van 9 uur tot 10:30 in het najaar. En op zaterdag 24 oktober is er nog een keer deze wandeling. Deelname kost voor volwassenen €6 en €3 voor kinderen. De wandeling start bij de Schaapskooi en Bezoekerscentrum Ermelo aan de Postweg 50 in Ermelo.
0: En dan is het zo dadelijk tijd voor ons Armeloos praatje.
1: Ja,
0: doen we lekker niet zelf, want wij kunnen dat niet.
1: Nee, Armeloos praten.
0: Oh, Armeloos praten. Met wie doen we dat?
1: Ja, die mensen ga ik nu binnenhalen, want die zitten aan de koffie.
0: Oké, dan ga ik nu instarten. Wim Sonneveld met Het Dorp.
1: Oké.
2: Thuis heb ik nog een aanzichtkaart, waarop een kerk, een kar met paard, een slagerij, J. van der Ven. Een kroeg, een juffrouw op de fiets, het zegt u hoogstwaarschijnlijk niets, maar het is waar ik geboren ben.

dat het nooit voorbij zou gaan. Wat leefden ze eenvoudig toen, in simpele huizen tussen groen met boerenbloemen en een heg. Maar blijkbaar leefden ze verkeerd, het dorp is gemoderniseerd en nou zijn ze op de goede weg. Want ziet hoe rijk het leven is, ze zien de televisiequiz en wonen in betonnen dozen. Met flink veel glas dan kun je zien hoe of het bankstel staat bij mij.

De dorpsjeugd klit wat bij elkaar in minirok en beetlehaar en joelt wat mee met beatmuziek. Ik weet wel, het is hun goede recht, de nieuwe tijd, net wat u zegt, maar het maakt me wat melancholiek.

0: Wim Sonneveld leidt het Armeloos Brood in met Jan en Art-Jan vandaag. Helemaal uit de wereldstad Ermelo overgekomen naar Putten. Goedemorgen.
1: Ja, en ik. Goedemorgen. Ik had ze al een handje gegeven. Tenminste, ja, een beetje. Nou ja, goed, oké. Ik dacht twee dames te krijgen vandaag.
2: Oh.
1: Ja, Jannie en Jannie.
2: Klopt, ja.
1: Ja.
3: Ja, en Ralf.
2: Ja, klopt.
3: En Ralf. Want ja. We zouden in juni komen, maar dan is de Titi. En dat kan ik niet.
1: Ja, oh ja, dat is ook zo. Dat hebben jullie gezegd. Ja. Is het ook.
3: En dan moesten we...
1: Op mijn lijstje, want dat maak jij altijd in voren. Ja, en toen denk ik, ja, Jannie en Jannie komen. Ja. En dan komen er twee andere Jannies binnen.
2: Ja. Alle Jannen.
3: Ja, Jan en Jan.
1: Ja, nou
0: en leeft de Titi in Ermelo nogal, of valt er mee?
3: Ja, bij sommige mensen, ja. Maar niet bij iedereen natuurlijk.
0: Geen grote motoren.
3: Heel veel voetballen. Dus zo heet dat ook met motor toestaan.
1: Ja, maar in ieder geval, komen dan de meiden, de dames, in jullie plaats, volgende keer?
2: Ja.
1: Oh ja, nee, dan ga ik dat op mijn lijst veranderen, want ik moet het wel bijhouden natuurlijk. Hè.
2: Ja, ja.
1: Anders klopt de administratie niet meer. Hoe vind je dat? Dat klinkt helemaal niet Ermeloos, hè?
2: Even gedaan.
1: Nee, ik kan het ook niet, maar ik laat het ook aan jullie over. Dus ik zou zeggen, start maar, begin maar.
2: We wilden eigenlijk vanmorgen hebben over de bedrijfjes die vroeger heel veel in Ermelo had, die allemaal verdwenen zijn. Vroeger had je, vooral in die sector waar Art-Jan in zit, in de agrarische sector, had je veel kleine boertjes.
1: Ja,
2: en,
1: ja.
2: Dat is allemaal eigenlijk...
1: Nou, zijn het allemaal herenboeren.
2: Nou, die overgebleven.
3: valt nog mis mee.
1: Ja, volgens mij wel, hè.
3: Ja.
2: Maar je ziet het, hè, in de buurt ook, dan is een hoop verdwenen.
1: Ja.
2: We hadden in de auto, hadden we nog over garagebedrijfjes en benzinepompjes, dat is allemaal fort. Ze worden allemaal grote bedrijven. Vroeger had je echt...
1: Maar Ermelo is ook niet meer zo klein als dat het was.
2: Dat is woord, ja. He? Ja, dat is Ermelo is natuurlijk groot geworden. Vooral door de kazernes en de militairen en stichtingen.
1: En tehuizen,
2: Ja. Dat is echt een groot dorp geworden. 26, 27.000 inwoners, geloof ik.
1: Ja, moet je eens kijken, dat is toch aardig wat. Ja. Je moet ze zelfs iedere dag brood moeten geven. Ja. Dan heb je heel wat te snijden, hè?
2: Ja,
1: en brood snijden.
2: Ja. Dus daar wou het eigenlijk over hebben.
1: Zeg maar waar.
3: Nee, ik wil niks zeggen, maar wat je antwoord. Val wel in.
2: Ja.
1: Maar zeg eens, Jan, waar wil je het over hebben vandaag?
3: Nou, wat Jan zei. Dat,
1: of die bedrijfjes dat
3: ook. Ja, dat is wel leuk. Je ziet van wat er in de buurt allemaal verdwenen is. Agrarisch, maar ook kleine winkeltjes en zo. Weet je wel.
1: Dat was dat leuk. Vroeger dan de sfeer in zo'n dorp? Omdat het wat kleinschaliger allemaal was. Was dat leuker, beter of vind je het tegenwoordig ook wel goed?
2: Gezellig.
1: Past het wat?
2: Dat was natuurlijk gezellig. Je had veel meer contact onderling. Hè?
1: Ja, dat toch wel, ja.
2: Hele familieverhalen hoor je. We hadden vroeger een benzinepomp aan de Leu, zeg, in Ermelo. Mensen, vooral toeristen, die zag je dan... in de winter zag je niet, maar soms dan kwamen ze. En dan hele familieverhalen hoor je.
1: Ja, toch wel,
2: dat
1: ja.
2: Dat is echt prachtig, hoor. En dan ze precies weten te herinneren hoe het is in je gezin. En ook andere zijden.
1: Maar is dat ook heel erg veranderd inderdaad doordat de kazernes er gekomen zijn?
2: Wat?
1: Dat die militairen allemaal gekomen zijn.
2: Militairen,
1: die zijn allemaal gekomen. En die zijn ook op een zeker moment hier gaan wonen.
2: Ja,
1: in Ermelo, dus in Ermelo gaan wonen.
2: Ja, ze hebben een heel dorp op de hei gebouwd eigenlijk. Ook hoogzakelijk voor militairen die in Ermelo.
3: Dat is nog Korea, vroeger.
2: Korea,
1: ja.
3: Dat is de Kamerweg en zo, het dorp. Ja. Noemen ze Korea.
1: Ja, echt waar.
2: Zuid-Korea, geen Noord-Korea.
1: Nee, Zuid-Korea, oké. Okay, en wie was daar de baas dan?
2: Zuid-Korea.
1: Zuid-Korea.
2: Ja. Maar je heel veel import. En ook jongelui die...
1: De jongelui die kwamen hier, maar die bleven ook... En hier had je natuurlijk ook veel verplegend personeel.
2: Ja.
1: Meisjes die op de stichting werkten en zo. Ja. En dat ging op een zeker moment ook elkaar opzoeken.
2: Ja, dan
1: niet?
2: Zag je weer de jongeren die trokken ook weer... Of de jongens trokken ook weer naar die meiden toe. Op Cielo, Grote Emo's, Veldwijken.
1: Ja.
2: Ik ben heel divers... jongeren die met een verpleegster getrouwd zijn uit Groningen, Drenthe en Overijssel.
1: Ja.
2: Ja,
1: en er zijn hele volkstammen uit ontstaan.
2: Ja,
1: toch?
2: Ja. Heel bijzonder is dat. Hoe dat allemaal weer zeer samenvoegt. Hè?
1: Ja.
2: Ja.
0: En wat veranderde er voor jullie in de loop der tijd dan?
2: Niet zoveel.
0: Nee?
2: Nee. Maar het was wel gezellig. Je hebt andere contacten krijg je.
1: Ja.
2: Dus dat is wel goed.
1: Maar werden die mensen ook wel geaccepteerd?
2: Ja, zeker wel.
1: Toch wel, ja, want ja. Ik bedoel, het kan ook dat dat een beetje wringt natuurlijk. Ja,
2: Ermeloos met een gemoedelijk volkje.
1: Ja, ja, ik vind het ook hoor. Ik vind het ook.
2: Gemoedelijk volkje.
1: Gemoedelijk volkje.
3: Ja, dat is ook zo. Maar goed, ik vind de gezelligheid is wel een beetje weg.
1: Het samen zijn. Ja.
3: Ja, op de buurt hij dat nog wel een beetje.
1: Ja.
3: En oude Ermeloos zoals Jan, hij dat allemaal nog wel.
1: Ja.
3: Maar gewoon in het dorp komen op een zondagmiddag is er niks aan.
2: Nee,
3: moet net een bekende tegenkomen.
1: Ja. Maar net als nu vandaag is het feest in Ermelo, hè? Want dat de enk is geopend. Ja. Dat is helemaal veranderd en gedaan.
2: Ja.
1: En, maar trekt de oude Ermeloers daar ook naartoe?
2: Jawel.
1: Toch wel, ja.
2: Het ligt ook wel voor soort winkel die je hebt. Hè? Je hebt natuurlijk een hele goede groenteboer zitten. Nou, je hebt een bosje, die Florado, die met bloemen en dergelijke. Ja. Dat is ook een echte Ermeloer. En dat trekt allemaal
1: wel mensen. En dat trekt wel naar elkaar en dat trekt wel mensen,
2: Nee, maar de enk doet het wel goed.
1: Ja,
2: want ik het mooi ontwikkeld.
1: Ja, nou, dat is natuurlijk ook belangrijk, hè?
2: Ja, zeker,
1: Maar als je nou de kleine winkeltjes en kleine bedrijfjes zijn er niet meer. Maar waar trekt de jeugd dan op aan om voor de studie natuurlijk, maar daarna voor hun werk? Is de gelegenheid in Ermelo daar ook voor? Ja, of moeten ze toch verderop?
3: Ermelo zat denk ik, in Ermelo of Putten, dat maakt niet zoveel
1: uit. Nee.
2: Veel gewoon naar Heidewijk en Sint-Jan zal werken en
1: natuurlijk. Ja, dat geeft
2: ook. Sint-Jan hebben natuurlijk, ik weet hoeveel personeel, maar daar hebben gigantisch veel
1: mensen lopen erom door. Wel, ja, natuurlijk wel.
2: Jongen.
1: Ja, als je een afspraak wilt maken met iemand in Sint-Jansdal, dan trek maar een halfjaartje uit.
3: Oh, is dat zo? Moet je niet ziek worden dan?
1: Nee, dan moet je niet weten. Nou ja, maar dat is nou niet anders.
2: Ja, in die medische malle komt dan, weet je wel wat... weken betekenen, hè? Hoe lang je soms moet
1: wachten. Nee, helaas. Maar ze zullen ook de best doen.
2: Ja.
1: En het kan niet anders. Ja. Ja. En ze bestrijken natuurlijk een groot gebied.
2: Ja, heel groot.
1: Ja, dat is heel groot.
2: Mensen van de Veluwe allemaal naar Heidewijk trekken.
1: Ja, dat is
2: heel bijzonder.
1: En dan sturen ze de zomer ook nog door naar Lelystad.
2: Lelystad, ja.
1: Ja, want dat is ook een dependance. Ja.
3: Lelystad is een dependance.
1: Ja.
3: Vroeger is Salem.
2: Ja,
3: ik bedoel met Ermelo en ik denk Putters misschien ook nog Salem hingen, dat weet ik niet.
1: Natuurlijk, want dat was kleine ziekte.
3: Dat was allemaal bij elkaar gevoegd.
1: Ja. Toen ik hier kwam wonen, toen mijn zoontje een keer ziek was, moest ik met hem naar Salem.
2: Ja. Salem,
1: ja.
2: Echt een streek afstreek. Ermelo ziekenhuis,
3: Ik weet niet, Heidewijk had zijn ziekenhuis, alleen Putten niet meer.
1: Wij hadden in Putten was geen ziekenhuis.
2: Heidewijk wou niet in ziekenhuis liggen, toch? Ja, Ermelo.
3: Heidewijk ben je niet wonen.
1: Nee, je kan er beter helemaal niet wezen, het is groot goed dat ze er zijn.
2: Ja,
1: maar
3: dat ben ook allemaal van die kleine dingen die verdwenen zijn. Want natuurlijk, Salem was
1: een klein ziekenhuisje. Ja.
3: En dat snap ik ook wel, dat ze dat samenvoegen voor de verkennis en alles.
1: Ook dat.
3: Is dat beter.
1: Ja. Ja.
3: Maar de leukheid is er wel iets af.
1: Ja, toch wel, ja. Ja. Ja. Wat zou je terug willen hebben?
3: Of niet, maar Ermelo wel de helft kleiner.
1: Toch kleiner?
3: Aan inwoners, ja.
1: Ja. Ja. En dat je elkaar een beetje meer beter kent. En een beetje meer.
3: Ken je de meeste wel.
1: Ja, dat wel.
3: Ja, dan kreeg je ook al heel veel woningbouw in het buttengebied.
1: Ja.
3: Zit met die rood verrood en al die toestanden.
1: Ja, ja.
3: En stoppen de boeren. Dat snap ik ook wel. Maar er komen toch ook weer. En die mensen heb ik geen hekel aan, dat moet ik goed begrijpen.
1: Je bedoelt de import.
3: Ja, ik bedoel, maar vroeger hadden we een bazaar in ons huis.
1: Ja.
3: En sprak ik iemand die in die buurtvereniging of in het ons huis bestuur zat.
1: Ja.
3: Die zei, alle nieuwe inwoners van die in die nieuwe huizen op de buurt, hadden we allemaal aangeschreven voor of ze lid wouden worden van ons huis.
1: Ja.
3: Eentje wou lid worden.
1: Ja. Ja, raar.
3: Ja, van de 50, 60.
1: Maar dat ligt niet aan de Ermelo'ers, dat ligt aan de mensen.
3: Die ligt aan, maar dat is jammer. Hè?
1: Ja, dat is hartstikke
3: dat is jammer. Want
1: het is
3: zulke dingen, ik ben hartstikke gezellig.
1: Ja. Ja, maar dat is ook zo.
3: Zoals we
1: ze
3: ook,
1: weten niet wat ze missen.
3: Nee.
1: Laten we het zo zeggen.
3: En je komt er ook niet in dan, volgens mij.
1: Dan kom je er ook nooit.
3: Dan. Maar dat leidt dan naar je eigen.
2: Ja, dat is jezelf. Je moet jezelf een beetje geven, anders kom je niet tussen.
1: Ja, want ik ben toen in 1962 of 64, ik weet niet eens meer precies, in Putten komen wonen, weet je wel. En ik kwam dus uit Brabant en toen naar de Haarlemmermeer verhuisd. En toen dus van de Haarlemmermeer dus naar Putten.
2: Ja.
1: Nou ja, en dan moet je het ook zelf een beetje maken.
2: Zelf geven hoor.
1: Ja, ja. Als ik goedemorgen tegen iemand zeg, dus ze zeggen niks terug. Dan zeg ik de volgende keer toch weer goedemorgen. Ja. Maar ik bedoel, je kan ook denken van nou zoek het maar uit. Ik zeg tegen jou nooit meer wat.
3: Ja, maar bij ons ook. Ja, bij ons in de bos lopen, dan lopen we door het land toe. Ja. Of je fietst even naar het dorp toe.
1: Ja.
3: Kom je iemand tegen, zeg niks.
2: Nee,
1: dat is raar, hè?
3: Ik zeg altijd goeiedag of weet je wel net wat voor dag het is. Of wat voor goeiemorgen of goeiemiddag. Maar en dan zeggen ze wat.
1: Ja.
2: Ja, sommige noemen.
3: En anders loop ik... Dat vind ik zo roer.
1: Ja, dat...
3: Dan heb ik elkaar tegengekomen. Op een...
1: Ja, dan zeg je toch elkaar even goeiedag.
3: Even goeiedag.
1: Ja, ja, ja, dat is ook... Ja, dat vind ik ook... Vond ik ook raar, hoor. Ja, ja.
0: Want als je het Amsterdam overkomt, in Amsterdam, dan volgens mij lopen ze allemaal langs elkaar.
1: Ja, ja, dat zegt nooit iemand.
3: Liever van, dat moet je niet hebben komen, dat niet willen.
1: Nee. Ja.
0: Nee. Maar dat is een hele omschakeling, lijkt me.
3: Ja, nou, blieft het dan.
0: Ja, ja.
2: Ja, ja, ja.
3: Ja. Super zet.
1: Ja.
2: Ja. Ja. Ja. Kunnen we heel gezellig samen hebben, hè?
3: Ja.
2: Ja.
1: En dan heb je...
3: Dat fietsen we wel. Zonder ze gewoon zo'n Cerelo naar de kerk en dan fietsen we door de bos heen. En dan kom je mensen op zo'n poortje tegen. Niemand loopt er. Ja, dat is een goede dag.
1: Ja, natuurlijk. Ja. Ja, ik vind dat... Want ik kom uit Brabant dan en dan is het ook meteen oude jongens krentenbrood.
2: Ja, juist. Dat is altijd gezellig.
1: Dat is veel gezelliger, ja.
2: Maar ik wel, toen ik in militaire dienst kwam, ik kwam dan in Graven, moest ik op veel Brabanders en Zeeuwen en zo.
1: Ja.
2: Maar wel echt gezellig.
1: Ja.
2: Echt,
1: maar dat is jongens. Ook de aard van het volk. Ja, ja, ja, ja dat is ook zo.
2: Heel, heel anders dan... Dat, ja, ook de Veluwe. Veluwe is ook wel wat gesloten, hoor.
1: Ja, want dan moet je ook inkomen. Juist. Laat ik het zo zeggen.
2: Dat is een probleem. Ja.
1: Maar dat... Maak je zelf een probleem van dan.
2: Ja.
1: Want het ligt ook aan jezelf. Ja, kijk, ik zal nooit vergeten dat ik pas in Putten woonde. En dat is misschien een heel flauw verhaal. En ik had twee kinderen en de kinderen van de buren. En dat speelden met elkaar en noem maar op. Hè.
2: Ja.
1: En ik ben zo, we gingen 's middags een boterhammetje eten. En er liepen een paar jongens mee te spelen. En dan willen jullie ook een boterham? Weet je? Nee, ik moet zo muusje eten.
3: Ja. De muus.
1: Zijn die mensen zo arm dat ze muizen eten, weet je wel? En toen kwam die moeder, die kwam die kinderen ophalen, want ze moesten dan thuis komen. Ik zeg, wat ga jij eten? Ja, ze is een muusje. Ik zeg, muusje? Ik zeg, wat is dat? Oh, ze is een stampot van wortel en uien.
2: Oh ja.
3: Ja, moet
2: je
1: ik heb het nooit vergeten. Maar dat zijn van die dingen.
2: Ja.
1: Maar omdat ik het niet wist, dan ga ik het vragen. Ja, ja waarom niet?
3: Ja,
1: dat, en zij moest er ook om lachen, omdat ik het niet wist. Ja, nou ja. Maar als je niet zelf een beetje soepel bent in dat geval, dan kom je er ook nooit in. En dan zal je ook nooit je thuis voelen. En dat is natuurlijk heel erg als je er woont en je voelt je niet thuis. Dat kan jij niet voorstellen, want jij voelt je wel thuis, Jan. Maar voor mensen die er inkomen, vreemd inkomen, import, zoals jullie noemen, dan zeg ik, kan het best wel even moeilijk zijn.
2: Ja.
1: Maar ja, hun werk brengt het ook vaak mee, hè, dat ze hier moeten wonen.
2: Ja,
3: dat kan.
2: Dat was ook van die kleine winkeltjes, dat je ook sociale contacten. Je wist van bellen, als ze ziek waren of zo. En,
1: ja, of er een kind geboren was, of dat ze zwanger was. Of de kerel dronken geweest was.
2: Allerlei familieverhaaltjes en dingen gingen rond, hè?
1: Ja.
2: Ja. Dat is heel apart.
1: Ja.
2: Ja. Ja. Zo verandert de hele samenleving, verandert hè? Ja. Samenleving verandert hè?
3: Ja, goed, dat kun je ook niet tegenhouden. Dat hoeft ook niet, maar iets ouderlijk.

0: Met dus sociale
1: met kleine jongens toch ook, met kleine kinderen.
0: Ja.
1: Wat zie je nog kinderen op straat spelen?
0: Ja, nou. Het is van de gekke uit die sociale contacten, die mis je daardoor wel. Ja.
1: Ja.
0: Dat is. Vroeger had je geen telefoontje, hè?
1: Nee.
0: geen huistelefoon zelfs.
1: Nee, zelfs nee. Niet. De dokter en de pastoor en de dominee, ja. die hadden een telefoon misschien. Ja. Maar verder, als je wat te vertellen had, dan ging je er maar even heen.
0: Ja.
1: Ja, zo was het toch?
0: Ik kan me herinneren dat mijn vrouw moest bevallen en ik moest de dokter bellen. Maar we hadden geen telefoon, dus je moet bij de buren moet je gewoon bellen.
1: Ja.
0: Ja.
1: Die weet dan ook gelijk dat ze aan de gang is.
0: Ja, ja.
2: Ja, het bleef weinig geheim, ja.
0: Ja, dat was
1: ja,
0: zo.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja, zo is dat wel. Maar dat was met iedereen zo. Dat vond je ook normaal.
0: Helemaal, ja. Ja.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja.
1: Maar ja.
0: Ja.
2: Tijd verandert. Is niet anders. En dat geeft het ook niet. Maar daarom wil ik niet zeggen dat het altijd beter wordt als het veranderd is. Dat is het.
1: En je kan er zelf ook wat aan doen, hè?
2: Ja, daarom. Ja. Pas hem ook wel. Ik probeer hem wel eens aan te passen.
0: Maar je ziet ook wel, bij ons dan, met de kinderen naar school gingen. Ja, nou, als moeder zijn, dan ga je natuurlijk ook met de andere moeders veel contact
1: hebben. Ja.
0: Dat is wel een goede zaak, hè?
1: Ja, dat is ook zo. Daar ontstaan ook een heleboel contacten.
0: Ja.
1: Nou, maar dat is nog.
0: Ja.
1: Ik bedoel, dat is niet voorbij gegaan.
0: Nee, dat gaat niet voorbij. Nee.
1: Alleen komen de moeders tegenwoordig met de auto om de kinderen naar school te brengen. En
0: dat wordt ook weer een ander verhaal.
1: En vroeger werd het...
0: Dat zie je natuurlijk wel in dorpje ons ook, dat veel moeders met de fiets kindertjes wegbrengen. En dan lukt het wel, hè?
1: Dan heb je
0: goede contacten hebben.
1: Ja.
0: Ja, dat is wel weer het voordeel. Ja.
1: Maar net
0: als... De school ook, hè? Oosterschool is eigenlijk nog een streekschool.
2: Ja, een buurtschool.
0: Ja, buurtschool.
2: Maar er zitten ook wel veel mensen nu te... Ja, goed, er komen veel meer huizen om te... Dus er komen ook wel veel meer andere mensen op die school met kinderen.
1: Ja, natuurlijk. Ja.
0: Ja.
2: Mijn dochters wonen in Darp. Zijn alle twee de kinderen op school in Horst. Gewoon niet in Darp een school.
1: Niet?
2: Ja. Nee.
1: En waarom is dat dan?
2: Ja, ze zijn er zelf ook op gezeten in
1: Horst.
2: Vandaar.
1: Het is een beetje heimwee.
0: Fijne school, goede leerkrachten.
2: Veel ruimte eromheen.
0: Ja, prachtig.
2: En... Dus gewoon van nu daar, maar er binnen wel meer die van nu daar.
1: Ja, toch wel. Ja. Omdat ze daar zelf ook naar school geweest zijn, goede ervaringen gehad hebben.
2: Ja.
1: Nou, dat is wel leuk eigenlijk.
2: Ja,
1: een compliment voor de school.
2: Ja,
1: eigenlijk.
2: Zo,
1: dat is wel leuk. Ja. Ja.
2: Dus dat is niet anders. Maar hij heen gewoon van, daar had je net over kleinere bedrijven. Maar ik bedoel, mijn vrouw had je natuurlijk ook, de bedrijven waren klein. Er was ook veel tijd voor een prooitje.
1: Ja, ook dat.
2: Maar... Eigenlijk nog voor mijn eigen sector, met boeren, ik ben allemaal vol meer vee, veel drukker, het is veel zakelijker geworden, ook bij ons.
1: Ja.
2: Dus dan kun je, ik kan dan een ander verwieten, maar we doen
1: maar
2: zelf
1: ook
2: mee,
1: ook.
2: Weet je wel. En, het is gewoon veel zakelijker geworden.
1: Ja. En dat moet, want je hebt geen tijd.
2: Er gaat zoveel geld in hem, maar met kapitaal, dat moet wel.
1: Ja.
2: Anders vroeger had je een kruiwagen en een peert met wie springen en een greep en een gaaf.
1: Heb jij die tijd meegemaakt?
2: Nou, eigenlijk ook niet meer.
1: Nee.
2: Maar tegenwoordig, al die machines en je vee, er gaat zoveel geld in zitten. Je moet zakelijk wezen. Als je bent klein soms, dat moet
1: wel. Ja, dat moet wel. Maar hoeveel vee heb jij?
2: Wij hebben 200 zeuren, maar wij hebben ze biologisch. En dan hij eist voor 100 zeuren één man werk.
0: Is dat?
2: Dus ik eind van de winter stop ik met verkoop ik het aan mijn zoon. En dan komt mijn dochter bij mijn zoon
1: in
2: Londen. Dat kun je alleen niet aan.
1: Nee.
2: Dus dat bedoel ik. De eenheden bij grote is gangbaar hij 400-500 zeuren per man.
1: Ja.
2: Of 400 zimmen.
1: Ja.
2: Dus biologisch ligt dat wel een stuk lager, maar er zit ook veel meer werk
1: veel
2: aan.
1: Meer werk
2: maar hij over 100 zeuren per arbeidskracht nodig.
1: Ja. Ja.
2: Nou, en dus die kan het alleen nooit aan.
1: Nee.
2: Ja, goed, ik kan ook niet alles meer, want ik ben ook iets ouder te worden. Dus het wordt tijd dat ik stop.
0: Ja,
1: maar zal je er nog wel eens mee bemoeien of een handje helpen?
2: Nee, bemoeien ze niet meer. Dat doe ik nog niet meer.
1: Nee, dat doe je niet meer.
2: Nee.
1: Maar je gaat ook niet een handje helpen?
2: Ja, dat wil ik wel doen.
1: Ja.
2: Maar nu moet ik nog.
1: Dat
0: moet je wel wonen, ja.
2: Ik probeer het wel, misschien koop ik wel wat anders te weten.
0: Ja.
2: Plannen binnen nog niet.
1: Nee, maar weet je dan, wat ga je dan met je vrije tijd doen?
2: Oh, ik blijf wel doorhobbelen op bedrijf.
1: Toch wel, ja.
2: Ja, er is altijd wel wat te doen.
1: Ja, oh, dat wel. Je gaat er niet helemaal... Nee, dat kan je niet

0: Loslaten.
1: Hij is ook een hobby gezoeken. Dan wordt het gevaarlijk. Hij een hobby moet gezoeken.
0: Ja, ja, nee, dat is niet goed. Dat is niet leuk. Nee, dat is niet leuk meer. Nee.
1: Soms heb je tuin en dat
2: en je motor.
1: Motor, ja, ik heb fysieke problemen, dus ik rijd op de niet veel motor heen nog. Nee, dat is wel niet veel, nee.
3: Oh. Want Jan, hoe ben je er eigenlijk ooit toegekomen om dat biologisch te gaan doen? Want je bent vast niet zo begonnen.
1: Gewoon rendement. Wij zijn zakelijk, het is puur rendement, dat is niet aan het principe.
0: Nee, niet, nou nee, dat niet.
3: Het brengt wel meer op.
1: Het brengt veel meer op.
3: Okay.
1: Oh. Ja, veel meer.
0: Ja.
1: Het zit veel beter, ja.
3: Dat zou je nooit zo zeggen als je de pers hoort daarover. Toch? Je zou niet gauw zeggen dat biologisch zo beter verdient.
1: Ja, dat kan per se.
3: Als je hoort wat er over geschreven en gezegd
1: wordt. Nee, maar dat kan per sector zoveel verschillen.
3: Oké.
1: Okay. In de varkenshouderij, kip ook, eieren. Dat zit hartstikke goed.
2: Ja, ja. Kip.
1: Biologische kippen, dat zit al. Je zet wel eens een dipje in een jaar, maar dat zit door elkaar wel heel goed.
0: Gaat het goed, ja.
1: Maar in de akkerbouw weet ik het niet. Ik geef verstand
0: nee,
1: van.
0: Dat weet ik niet. Dat hoor je ook niet. Ja. Maar ik.
2: Ja. Hoeveel biggetjes per jongen hebben jullie dan?
1: Ongeveer 25. Dat is een stuk lager als
0: ja, ja,
1: gangbaar.
0: Als dat het, ja.
1: Dan lig je wel 7, 8 biggen onder normaal.
0: Ja. Maar,
1: dus
0: maar,
1: het moet ook meer opbrengen.
2: Ja, moet meer opbrengen.
1: Want
2: je
1: productie ligt veel lager.
0: Ja. Ja.
1: Arbeid is veel meer.
0: Ja. Ja. Maar het is ook allemaal biologisch spul. Dat is over het algemeen ook duurder.
1: Ja.
0: Ja, als je in de winkel biologisch spul koopt, dat is een stuk duurder. Als dat je
1: is ook duurder als een appel.
2: Ja, zo moet je zien.
1: Je maakt er meer kost. En,
0: ja, ergens moet het eruit komen.
1: Het moet op een gegeven moment. Ja. Als de mensen het niet kopen willen, is prima. Dan stoppen we er ook mee.
0: Ja, zo is dat ook. Dan weet je het gaat. Maar ik denk toch wel dat er een heleboel mensen er wel voor zijn.
2: Ja, dacht ik ook. Ja.
1: 5% van de consumenten.
0: Dat valt me tegen.
1: Ik heb pas nog eens gehoord. 5% en dat houdt het op.
3: Ik zou denken dat vind juist ik weinig. Meer groeit, dat percentage.
1: Maar het kost meer.
3: Dat valt meer.
1: Niet iedereen. Ja,
2: portemonnee moet verder open.
1: Portemonnee moet ook trekken, weet je wel. En het is gewoon, je zit in, ik denk, in de bovenkant van het segment van de consument.
0: Ja.
1: Denk ik.
0: Ja.
1: Ik heb er ook geen verstand van. Maar,
0: nee, maar de ervaring leert jou dus wel. Want het is toch zo dat je toch de spullen best kwijt kan.
1: Wij moeten eerst afzet hebben, eens kunnen niet bouwen.
0: Nee,
1: biologisch. En dat is met eigen, gewoon traditionele varkenshouderij. Jij, of kippen, je bouwt een stal en
0: je gooit
1: je eieren of je varkens wel halen. En dat is met biologisch niet zo. Je moet eerst je afzet geregeld hebben.
0: Ja.
1: En dan kun je.
0: Dan kan je pas gaan bouwen eigenlijk.
1: Kunnen bouwen.
0: Ja.
2: Dus je verdient heel op lijntje.
1: Ja, maar je kunt niet zomaar zeggen, jongens, ik wil morgen of ik ga beslissen dat ik biologisch word. En dan zie ik het wel met de afzet.
0: Nee, want je moet er toch ook wel behoorlijk verstand van hebben. Wat je dan wel en niet moet doen.
1: Het is weer iets moeilijker, ja.
0: Ja.
1: Biologisch is iets moeilijker. De dierhouderij is iets moeilijker.
0: Ja, dat denk ik. Want ik bedoel, je kan niet zeggen van ik werk biologisch. En je gaat gewoon je gang. Dat kan niet, hè?
1: Nou, we zijn geloof ik 7 maanden aan het bouwen geweest.
0: Ja,
1: hier. Voor elkaar hadden.
2: Ja. Is wat?
0: Ja.
1: Continu.
0: En dan verdien je niks.
1: Nou ja, andere veten nog.
0: Ja, maar goed, maar niet daarvoor.
1: Nee, goed, maar...
0: Jij bent toch een rijk...
1: om weer te verdienen, daar ben ik nooit zo bang
0: nee,
1: voor geweest.
0: Maar jij bent toch een rijk Amerikaan, joh, dus wat kan je te schelen?
1: Nou, laat op mijn midden.
0: Nee, daar gaan we het ook helemaal niet over hebben. Maar ik bedoel, ik vind het wel interessant dat iemand daar dus toch die stap waagt dan, op een zeker ogenblik.
1: Ja, maar ja, goed.
0: Ja, jij had je erin verdiept en je zegt van,
1: maar zo'n
0: dat lijkt me
1: biologische melkveehouderij is het rendement veel kleiner.
0: Ja,
1: dus dan is die afweging ook veel minder
0: veel minder groot om het te doen.
1: Nodig om te maken.
0: Ja. Maar met
1: varkens maakt het echt uit.
0: Ja.
1: En met legkip ook.
0: Ja.
1: Verdienen, nou zit alle eieren binnen duur.
0: Ja.
1: Ook gewoon de traditionele zinnen.
2: Ja.
1: Maar,
0: het is schrikkelijk. Als je een treefje eieren koopt, je straat je helemaal.
1: Dat is de vogelpest.
0: Ook dat heeft misschien er ook mee te maken.
1: Ja,
0: maar als de vogelpest weer voorbij is, dan worden de eieren niet goedkoper.
1: En de stikstof, je mag het niet bouwen.
0: Nee, dat ook.
1: Er is geen boer die uit kan breiden op het ogenblik.
0: Nee, dat is ook zo.
1: Een stelletje bij.
0: Moeten we medelijden hebben met ze? Of moeten we gewoon dat...
1: Nee, qua prijzen niet.
0: Nee.
1: Nee.
0: Want we kunnen beter gewoon zeggen van... fijn dat.
1: Iets wat op slot staat, is nooit goed.
0: Nee. Ja.
1: Wat is het? Kun je stil blijven staan? Dat
0: nee,
1: kan niet.
0: Dat kan niet.
1: En dan staat het nu.
0: Ja.
2: Regeer eens van uitzien. Ja, ja.
1: Ja, dat kunnen ze niet.
2: Nee, dat kunnen ze niet. Nee. Dat klopt.
1: Dat kunnen ze niet.
2: Dat kunnen ze echt niet, nee. Maar ja, als ondernemer moet je wel, moet je wel heel handhaven. Ja,
0: ja. Ja.
2: Probeer het toch bij de les te blijven.
1: Ja, dat is altijd zo belangrijk.
2: Dat is heel belangrijk, ja.
3: Maar als je dus biologisch verbouwen en boeren noemt, dan is het ook een van de grote veranderingen in de omgeving, hè?
2: Ja.
3: Denk ik dan ook. Ja. Voor Ermelo is dat weer een...
1: Nou, ik denk dat jullie de enige in Ermelo binnen. In Putten zitten er twee, dat ik weet. Tenminste, waar varkens dan?
0: Oh ja, ja.
1: Maar ja, ik weet het niet. Een hele kleine sector. Geloof dat er in Nederland 150 biologische varkensbedrijven zijn.
0: Oh,
1: dat is een kleine sector.
0: Ja.
1: Kip is veel meer.
0: Ja.
1: En melkvee.
0: Ja, ja,
1: en veel meer biologische bedrijven.
2: Melkvee, ja.
1: Maar ja, goed... Dat er ook niet te veel bij komen, dan blijft de prijs bij ons goed.
0: Ja, zo is dat. Ja. Nee, je hebt goed gedaan, denk ik.
1: Ja, ja, dat ben ik te kopen.
0: Ja, dat,
3: en laten we het daar maar op houden, want we moeten afronden.
0: We gaan afronden. Precies. Ik ga jullie bedanken weer voor deze keer.
2: Ja, leuk en weer even hier te wezen, in je gezondheid te ontmoeten.
0: Ja, dat was weer helemaal in orde, dus gelukkig wel.
2: Sterker.
0: Ja. Nou, dankjewel. En ik zou zeggen, jullie gaan naar de TT over een poosje.
1: Ik wel, Jan weet ik niet, maar ik wel.
0: Jij ook, Jan? Ga jij naar de TT? Of ga je gewoon bij de weg staan?
1: Nee, bij mijn motor kun je niet achterop.
2: Nee, niet veel meer, maar ik fiets er wel af en toe een stukje met de oude beest.
0: Oké, nou ja, oké. Okay. Doe wat je leuk vindt.
2: Ja,
0: en in ieder geval bedankt en goed weekend. En tot de volgende keer.
2: De volgende keer, ja.
1: Ja,
2: zal wel een momentje fietsen.

0: Veluwe FM.
1: Of u nu een verbouwing uitvoert aan uw eigen huis of uw eigen huis bouwt. Sommige zaken verdienen extra aandacht. Zoals de elektro. Ga voor deskundig advies en zorgzame uitvoering naar Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Vertrouwd met ruim 20 jaar ervaring op het gebied van elektro voor zowel de particulier als ondernemer. Ook uw partner bij complete elektrotechnische installaties. Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. De totaalontzorger. Bijtelweg 14 in Putten. Of kijk op vanasselt-putten.nl.
2: Heemonteur in de ondergrondse infra? Wil jij van leermeester je baan maken? Word praktijkdocent elektrotechniek in het hechte team van Quercus Energy Technicians. Geen ervaring? Wij leiden je op. Kijk op qet.nl.
1: Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor Domotica, de slimme huisautomatisering.
3: Dierenkliniek Putten. Het vertrouwde adres in de regio waar we 24 uur per dag met liefde klaarstaan voor uw huisdier. In ons gezellige dierenziekenhuis bent u altijd welkom. Deskundigheid en realisme is waar we voor staan. Dierenkliniek Putten is landelijk bekend voor chirurgie, orthopedie, echografie en radiologie. U vindt ons aan de Roosendaalseweg 162C in Putten. We verwelkomen u graag. Tot ziens bij Dierenkliniek Putten.
1: Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor zonne-energie.
4: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
5: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. De reddingsactie voor de goudzoekers die al ruim 10 dagen vastzitten in een grot in Laos is voorlopig stilgelegd. Volgens reddingswerkers zijn de risico's te groot. Gisteren werd één goudzoeker gered nadat er veel water uit de grot was gepompt. 4 mannen zitten nog vast. Ook wordt er nog gezocht naar 2 andere goudzoekers die vermoedelijk niet meer in leven zijn. De groep kwam vast te zitten doordat de grot overstroomde door hevige regenval. De reddingswerkers in Laos krijgen hulp van internationale duikers. President Trump is boos dat een Amerikaanse rechter heeft bepaald dat Trumps naam moet worden verwijderd van een prestigieus cultuurcentrum. De rechter zegt dat het bestuur van het Kennedy Center de wet heeft overtreden door de naam van Trump op de gevel te zetten. Volgens de rechter heeft alleen het congres die bevoegdheid. Ook mag een renovatie van het centrum niet doorgaan van de rechter. Trump noemt de uitspraak schokkend en zegt dat hij het verliesleidende centrum wilde maken tot iets waarop iedereen trots kan zijn. Voetbalclub Berchem Sport rouwt om de dood van een 47-jarige jeugdleider die vermoedelijk om het leven is gebracht. Zijn lichaam werd gistermiddag gevonden in een sloot. Afgelopen nacht is een 35-jarige verdachte opgepakt. De Brabantse voetbalclub heeft alle wedstrijden van vandaag afgelast. In Ghana is een wetsvoorstel aangenomen waarmee homoseksualiteit strafbaar wordt gesteld. Mensen die openlijk LHBTI'er zijn, moeten 3 jaar de cel in. Ook wordt het promoten of steunen van LHBTI-activiteiten bestraft met 10 jaar cel. Verder zouden mensen overtredingen van de regels moeten melden aan de politie. De president van Ghana moet de wet nog wel ondertekenen. Het weer, zonnig en op de meeste plaatsen droog. In het zuiden kan een bui vallen. Het wordt vandaag zo'n 25 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af. Dan is er vooral in het oosten kans op een bui. Het wordt van west naar oost 19 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Dit is Veluwe FM.
7: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
8: De Stamtafel. Schuif gezellig aan op zaterdagmorgen voor lokale informatie, activiteiten en alles wat er ter tafel komt. De Stamtafel.

0: Met Dust in the Wind van de groep Kansas starten wij tweede uur van de Stamtafel. Welkom terug allemaal. En het is dan meteen tijd voor de grote vraag van vandaag. Wat eten wij vandaag? Trace, wat staat er op het menu?
1: Een kip overschotel. En het is voor 4 personen. En de benodigdheden zijn 3 eetlepels boter, 1 ui gesnipperd, 3 teentjes knoflook, fijn gesneden, 250 gram champignons in plakjes, 200 gram broccoli in roosjes, een winterpeen in blokjes, 40 gram bloem, 500 milliliter kippenbouillon, 150 gram crème fraîche, 3 eetlepels bieslook fijn gehakt en 3 eetlepels peterselie ook fijn gehakt en 300 gram kipfilet gekookt en geplukt. En dan heeft u nodig voor de topping 150 gram zelfrijzend bakmeel, een halve theelepel suiker, 150 milliliter karnemelk, 60 gram gesmolten boter, 3 takjes tijm, en dan moet u alleen de blaadjes gebruiken, peper en zout en 100 gram geraspte oude kaas. De bereiding gaat als volgt. Verwarm de oven voor op 200 graden, boven- en onderwarmte. Smelt de boter in een ruime koekenpan. Fruit de ui. Bak dan de knoflook en champignons even mee. Kook ondertussen de broccoli en winterpeen beetgaar in een pannetje met water. En dat moet u dan ongeveer 5 minuten koken. Dan giet u ze af en zet het apart. Voeg de bloem toe aan de ui, knoflook en champignons en roer goed door. Bak ongeveer 2 minuutjes mee. Voeg de bouillon toe en breng aan de kook. Laat rustig pruttelen tot het ingedikt is. Voeg dan de crème fraîche, verse kruiden, gekookte kip en de gekookte groenten toe. Breng op smaak met peper en zout. Meng dan voor de topping het zelfrijzend bakmeel met de suiker. In een andere kom meng je de karnemelk en de gesmolten boter. Meng dan samen met de tijm en geraspte kaas erbij tot je een plakkerig deeg hebt. Verdeel het kip-groentemengsel in een ovenschaal. Maak bolletjes deeg met een ijsschep en verdeel die over het kipmengsel. Laat er een beetje ruimte tussen, ze zetten nog uit. Bak ongeveer 30 tot 35 minuten tot het goudbruin en gaar is. Eet smakelijk en wilt u het recept van ons toegestuurd krijgen, dan kunt u dat aanvragen voor 12 uur via WhatsApp 06-8309-8309 of een mailtje sturen naar studio@veluwefm.nl en dan zorgt Alexander dat u het keurig netjes thuis bezorgd krijgt.

0: dagen die we achter ons lieten. Days We Left Behind van Paul McCartney op speciaal verzoek van Ingrid.
1: Ja, en ik ga u even wat vertellen over de atelierroute. Want de atelierroute is dit jaar kleur. Dat is het thema. Kleur, kleur, kleur. De Puttense kunstenaars exposeren dit weekend hun werk. De meeste in hun eigen atelier. Sommige kunstenaars bieden in hun atelier ook plaats aan één of meer gastkunstenaars. In de ateliers zijn uiteenlopende vormen van beeldende kunst te bewonderen. Zoals tekenen, grafiek, schilderen, etsen, beeldhouwen, keramiek, fotografie, aquarel en ruimtelijk werk. Voor het kunstminnend publiek is dit een uitgelezen kans om de kunstenaars in hun dagelijkse werkruimte te bezoeken. De opening van de 28e atelierroute was afgelopen donderdag 28 mei om 8 uur in de kunstkelder. De thema-expositie in de kunstkelder is tijdens de atelierroute gelijktijdig met de ateliers geopend, dus op zaterdag van 11 tot 5 uur en morgen zondag ook van 11 tot 5 uur. Kijk voor de atelierroute op www.atelierrouteputten.nl.

0: Dit leek me een uitgelezen nummer voor onze trouwe fan Elisabeth. Dit was voor jou, Elisabeth. You got it. Jij hebt het, Roy Orbison.
1: Zo, dat zal je toch maar verteld worden, hè, op zaterdagmorgen. Nou, helemaal leuk. Vanavond staat Martijn Buol in Theater Straut met zijn programma Sterrenhemel. Op deze muzikale avond brengt Martijn Buol zijn mooiste liedjes die hij afwisselt met ontroerende verhalen. Een bijzondere ontmoeting tussen het leven en de liedjes. Mis deze kans niet om Martijn live te zien en te horen. Vanavond dus om 8:15 in Theater Straut aan Brinkstraat 91 in Putten. De toegangskaartjes kosten €26, exclusief €1 reserveringskosten.

0: En dit is van Demis Roussos, een beetje elektronisch geverste uitvoering van Guantanamera. Een nummer dat volgens mij van de Trini Lopez oorspronkelijk komt.
1: Oh, dat zou best kunnen, ja. Ze pikken alles van elkaar.
0: Ja, ja, maar goed, andere muziek krijg je hier in de buurt van heel iets anders.
1: Ja,
0: vertel.
1: Dat is ook zo. Voetjes van de vloer, het bos in en geniet er maar. Op 30 mei, dat is vandaag dus, verandert camping in de Rimboe opnieuw in een sfeervol festivalterrein waar jong en oud samenkomen met een dag vol muziek, lekker eten en gezelligheid. Na het succes van de vorige editie in 2019 pakken ze dit jaar weer uit. En misschien wel net een beetje groter, gezelliger en muzikaler. Festival in de Rimboe staat voor een verrassende line-up met zowel bekende namen als opkomende bands uit binnen- en buitenland. Verwacht een mix van stijlen, energie en live performances die perfect passen bij de sfeer van het bos. Met acts als, en nu gaat die, 45 Essick Babies, Bear James, Hachiku, Marion Raw, Speelman en Speelman en nog veel meer toffe bands. En dat belooft dan een bijzondere dag te worden. Naast muziek draait het festival ook om genieten. Struin langs de foodstands, haal een drankje bij de bar en plof neer op een kleedje of aan een picknicktafel tussen de bomen. Het festival is vandaag van 1 tot 11 uur op camping de Rimboe aan de schoolweg 125 in Ermelo. En wat ook heel leuk is, de toegang is geheel gratis.

0: is een nummer van zeker 50 jaar geleden.
1: Ja. En het was toen een non,
0: dat nog.
1: Het was een non die dat zong.
0: Ja, ja, maar toen kon dat ook nog zo'n heel onschuldig klinkende Dominique van Sœur Marie.
1: Ja, nou ja, goed, oké. Is ze naar de hand niet uitgetreden? Ik geloof het wel.
0: Geen flauw, ik heb haar niet gevolgd.
1: Oké, maar het zou best kunnen. Want hier had ze wel veel succes mee.
0: Ja, ja. Zou ze nu niet mee aan kunnen komen, denk ik. Maar nee, ik toen kon dat dan
1: of
0: nog.
1: Ofwel, want ik vind het nog steeds een leuk liedje.
0: Dat wel.
1: Ja.
0: Maar meer vanuit de nostalgie, denk ik dan.
1: Ja, dat denk ik ook. Oké. Okay. Werelddansgroep Horlepiep organiseert hun jaarlijkse eindbal in Harderwijk. En dat doen ze vanavond. En dat wordt gehouden in de Kiekmuren aan de Tesselschadelaan 1 in Harderwijk. De zaal is open vanaf 7 uur. Het programma duurt van 8:30 tot 10:30. Met het eindbal sluit de vereniging het dansseizoen feestelijk af. De avond staat in het teken van ontmoeting, muziek en dans. En biedt ruimte aan zowel trouwe leden als andere belangstellenden die kennis willen maken met werelddans. Werelddans verbindt mensen via dansvormen uit verschillende culturen en draagt bij aan uitwisseling, respect en verbondenheid. Het programma staat onder leiding van Margriet van de Putte-Pols en Hella Noordam. De entree bedraagt €10 voor leden en vriendleden en €12 voor gasten. Meer informatie is verkrijgbaar via www.werelddansgroepharderwijk.nl.

0: prachtige zang van Where Have All the Flowers Gone van het Kingston Trio.
1: De Stamtafel. Schuif gezellig aan op zaterdagmorgen voor lokale informatie, activiteiten en alles wat er ter tafel komt. De Stamtafel.
2: Hersteld hervormde gemeente Putten organiseert vandaag een gezellige boeldag aan de Henslaren 2 en het duurt nog tot 2 uur. Bezoekers kunnen langs diverse kramen struinen met onder andere tweedehands spullen, boeken, kleding, modeaccessoires, olijfolie, Jemaco, Opt-idee, aloe vera, forever producten, ijs, lekkernijen en oliebollen. Voor iedereen is er wel iets leuks of lekkers te vinden. Ook aan de kinderen is gedacht. Ze kunnen zich vermaken op het springkussen en in de XXL zandbak. Iedereen is van harte welkom. Voor meer informatie www.hhgputten.nl.

0: Dat waren nog eens tijden. Those were the days. We weten niet welke tijden, maar toch, Sandy Shaw was dit.
1: Ja, heb jij ook goede herinneringen aan vervlogen tijden?
0: Vast wel.
1: Vast wel, oké. Okay. Ik wil ze niet weten, maar...
0: Ik zal ze je niet vertellen.
1: Nee, dat is helemaal goed. Houd me mooi voor je. Want het koor Anthem uit Zwolle komt vanavond optreden. Of vanavond, ik denk het. Beleef de prachtige klanken van Anthem uit Zwolle. Een koor van 40 zangers, gespecialiseerd in Anglicaanse kerkmuziek. Onder leiding van de bevlogen dirigente Ragna Wissink brengt Anthem uit Zwolle, een avond vol meeslepende koormuziek. Dit enthousiaste koor van zo'n 40 zangers heeft zich toegelegd op een heel bijzonder repertoire. De rijke traditie van de Anglicaanse kerkmuziek. Anthem is geen doorsneekoor. Regelmatig trekt het gezelschap naar Engeland voor studie- en concertreizen, waar het meezingt in indrukwekkende kathedralen en actief deelneemt aan kerkdiensten. Die internationale ervaring hoor je terug in het verfijnde samenspel en de warme volle klank die het koor kenmerkt. In Nederland verzorgt Autumn een gevarieerd programma van hoogwaardige koormuziek, concerten met Anglicaanse kerkmuziek, ingetogen en sfeervolle evensongs, medewerking aan kerkdiensten, het jaarlijks Festival of Lessons and Carols op de zondag voor kerst in Zwolle, een waar kerstspektakel vol traditie en warmte. De toegang is gratis. Na afloop wordt er een collecte gehouden bij de uitgang. Uw bijdrage helpt Autumn om deze mooie traditie voor te zetten. Het koor treedt op in de Plantagekerk aan de Stationslaan 136 in Harderwijk. Vanmiddag om 16:00.
0: En dan nu een nummer wat we speciaal opdragen aan onze trouwe luisteraar El Japo, want hij heeft zich weer gemeld. Wally Scott, Somewhere My Love.

0: zoals gezegd was dit Wally Scott met zijn orkest met Somewhere My Love. En volgens mij valt er in de wereld nog heel wat te ontdekken voor iedereen. En volgens mij weet jij daar heel wat meer van, Trace.
1: Ja, want ik zeg, ga op ontdekkingstocht tijdens het Ontdekkersfestival. Jong en oud verkennen samen de wereld van techniek en technologie. Laat je nieuwsgierigheid prikkelen. Ontdek nieuwe interesses en ervaar de wonderen om je heen. Een inspirerende dag vol leerzame en leuke ervaringen wacht op je. Ga op fascinerende ontdekkingsreis tijdens het Ontdekkersfestival in Harderwijk. Dit festival is dé plek voor jong en oud de spannende wereld van techniek en technologie verkennen. Laat je meeslepen door interactieve presentaties, boeiende workshops en verrassende demonstraties. Of je nu een beginnende wetenschapper bent of gewoon nieuwsgierig naar de wereld om je heen, hier vind je gegarandeerd iets dat je inspireert. Het Ontdekkersfestival biedt een unieke kans om nieuwe interesses te ontdekken en je talenten te ontwikkelen. Ervaar hoe leuk en leerzaam techniek en technologie kunnen zijn. Kom samen met familie en vrienden en beleef een inspirerende dag vol plezier, kennis en verwondering. Mis dit niet en laat je nieuwsgierigheid de vrije loop. Het festival wordt gehouden aan de Sijpel 2 in Harderwijk. En dat duurt vandaag tot 5 uur. Kijk op www.ontdekkersfestival.nl voor de gratis toegangskaarten.

0: Lemon Tree. En dat is gezongen door een leeftijdgenoot van Trace, Trini Lopez. En ik snap dat Trace dit mooi vindt. Ja. Want zeg zelf, dit klinkt toch geweldig nog. Ook al is het zo oud als de dag naar, nee, de weg naar Rome is misschien iets te ver.
1: Nee, maar die zit verder. Maar Trini Lopez heeft wel iets meer luisteraars als ik, denk ik. Dat... En ik denk dat je ook beter betaald wordt.
0: Als hij nog zingt tenminste. Als maar hij nog zingt. Jij doet het nog steeds.
1: Ik doe het nog steeds, ja, oké. Maar iedereen die kan nu nog iets leuks gaan doen, want Mes Harderwijk presenteert met trots in samenwerking met al haar partners Festival Kakelbond. Vandaag en morgen transformeert Mes Harderwijk tot een bruisend middelpunt van creativiteit en inspiratie. Dit festival is dé uitgelezen kans om kennis te maken met de MES, haar diverse partners die er actief zijn, en te genieten van een unieke, inspirerende en vooral kleurrijke, creatieve sfeer. Kakelbond is meer dan zomaar een festival. Het is een dynamische ontmoetingsplek waar kunst en cultuur op een verrassende wijze samenkomen. Laat je betoveren door de optredens van getalenteerde stadgenoten en kom in contact met creatieve zielen uit Harderwijk en omstreken. Of je nu een liefhebber bent van muziek, kunst, theater of simpelweg op zoek bent naar gezelligheid, Festival Kakelbond biedt voor ieder wat wils. Bereid je voor op een divers en boeiend programma. Heel veel live muziek, van opzwepende beats tot sfeervolle klanken. Er is muziek voor elke smaak. Kunst. Bewonder unieke kunstwerken en laat je inspireren door lokale en regionale kunstenaars. Theater. Ervaar meeslepende voorstellingen en laat je meevoeren door boeiende verhalen.

vanaf 1 uur. Mis dit unieke festival niet en kom langs bij Festival Kakelbond in Mes-Harderwijk voor een onvergetelijke ervaring vol kunst, cultuur en gezelligheid.

0: zal ze maar hebben. Spanish Eyes, hoe mooi is dat van El Martino?
1: Ja. Ik wou er wat over zeggen, maar ik zeg er verder niks over. Ik zal het na de uitzending zal ik het je vertellen. Fonteinviering over dromen en leven. Een speciale editie van Prayers and Prayer met Janine Veldhuis met thema droom en leef. Janine Veldhuis neemt ons mee in haar openhartige getuigenis in woord en muziek met een gezonde dosis humor in haar persoonlijke reis door burn-out en burn-out en depressies. Ze stelt zich daarbij krachtig en kwetsbaar op, zonder iets te verbloemen. Haar levensmotto Droom en Leef ontstond tijdens een donkere periode in haar eigen leven. Liederen, luisteren, ontmoeten en na afloop gezamenlijk eten van wat we zelf meebrengen. Janine Veldhuis treedt op in de Plantagekerk aan de Stationslaan 136 in Harderwijk op zondag 31 mei, dat is morgen, van 11:30 tot 10:30.

0: Vic Dana met Red Roses for a Blue Lady.
1: Op donderdag 4 juni geeft showband Doe Maar een optreden samen met regimentsfanfare Garde Grenadiers en Jagers. Het optreden is van 7 tot 8 in de Trimahaal aan de Keukenkamp 22 in Ermelo. De toegang is vrij en maar na afloop is een gift in de giftenpot welkom.

0: Elaine Smet, Stay a While. Nog een korte aankondiging voor volgende week vrijdag. Dan organiseert Fluit en Kruid in Putten het lange tafeldiner. En dat is elke vrijdag van de eerste vrijdag van de maand is dat diner georganiseerd om samen te komen, nieuwe mensen te leren kennen en in een ontspannen sfeer te genieten van goed gezelschap en lekker eten. Iedereen is welkom, alleen of met vrienden, familie en buren. Het start de maaltijd tenminste om 8:10 uur, dus om 6:00 vrijdag. En de kosten van het lange tafeldiner zijn €22,50.
1: En waar wordt het gehouden dan?
0: Fluit en Kruid in Putten. Ja. Ik heb geen adres
1: erbij. Nee, daarom. Erbij ik bedoel, dat vind ik een beetje moeilijk dan. Maar als iemand het weet, bel even.
0: Dan gaan we dat nog even
1: doorgeven. Okay. Ja.
0: Nu Pretty Belinda als laatste nummer van deze stamtafel van Chris Andrews.

0: Therese, volgens mij zit het er alweer op.
1: Het zit er weer op. Ekke Bulk is aan de beurt met Always On My Mind. En dat betekent dat het er inderdaad op zit. Iedereen bedankt voor het luisteren, voor het meewerken. Alexander voor de techniek en voor het ook mede presenteren. En u thuis natuurlijk bedankt voor het luisteren. Heb het goed. Hou het goed. Dag.

0: omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. In Laos zijn 4 goudzoekers gered die lange tijd vastzaten in een grot. 8 goudzoekers kwamen anderhalve week geleden vast te zitten toen de grot door zware regenval en een aardverschuiving volstroomde met water. Een van hen wist te ontsnappen en hulp in te roepen. Gisteren werd al een eerste goudzoeker gered. 2 anderen worden nog vermist, vermoedelijk zijn zij niet meer in leven. De Brennerpas tussen Oostenrijk en Italië is tot vanavond dicht door een actie van inwoners. De Oostenrijkers zijn de verkeersdrukte zat en hebben de snelweg daarom geblokkeerd. Ook een aantal sluipwegen wordt bezet. Vooral het vrachtverkeer is de afgelopen jaren flink toegenomen. Vorig jaar reden er 2,5 miljoen vrachtwagens over de Brennerpas. De inwoners van Tirol zeggen dat het onleefbaar wordt door het verkeerslawaai en de uitstoot van fijnstof. Op het Deense eiland Anholt is het karkas van bultrug Timmy op het land getrokken. Het dier lag al wekenlang dood in ondiep water. Komende week wordt de bultrug onderzocht op het strand om te kijken waardoor het dier is overleden. De walvis lag wekenlang vast voor de Duitse kust. Daar werd een reddingsactie opgezet om het dier terug te brengen naar open zee, maar niet veel later spoelde het dier toch dood aan. President Trump is niet blij dat zijn naam niet op de gevel van een cultuurcentrum in Washington mag staan. Vorig jaar besloot het bestuur van het Kennedy Center om de naam van Trump toe te voegen, maar volgens een rechter gaat alleen het congres daarover. Ook een geplande opknapbeurt van het centrum mag niet doorgaan. Het weer, zonnig en op de meeste plaatsen droog. In het zuiden kan een bui vallen, het wordt zo'n 25 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af, met vooral in het oosten kans op een bui. Het wordt van west naar oost 19 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In het midden van het land heb je 10 minuten vertraging op de A1 Amsterdam-Apeldoorn bij Barneveld en de N50 Emmeloord-Apeldoorn. Die is dicht tussen Kampen-Zuid en het knooppunt Hattemerbroek. Dat heeft te maken met opruimwerk na een autobrand. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Veluwe FM.
3: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: Het Hollands Hoekje. Nederlandstalige hits op zaterdag. Lekker genieten van de hits in je eigen taal. Ken je deze nog?
1: Veel bittere tranen, die huil ik om jou.
0: Of wat dacht je van deze?
1: Laat me alleen, alleen met al mijn vrienden.
0: Of ga je liever voor deze?
1: Ah!

het Hollands Hoekje. Nederlandstalige hits op zaterdag. Lekker genieten van de hits in je eigen taal. Ken je deze nog? Of wat dacht je van deze? Rode rozen vallen tranen. Of ga je liever voor deze? Deze is ook wel leuk. Het Hollands Hoekje. Nederlandstalige hits op zaterdag.

0: ZFM. Of u nu een verbouwing uitvoert aan uw eigen huis of uw eigen huis bouwt. Sommige zaken verdienen extra aandacht. Zoals de elektro. Ga voor deskundig advies en zorgzame uitvoering naar Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Vertrouwd met ruim 20 jaar ervaring op het gebied van elektro voor zowel de particulier als ondernemer. Ook uw partner bij complete elektrotechnische installaties. Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. De totaalontzorger. Bijtelweg 14 in Putten. Of kijk op vanasselt-putten.nl.
1: Bestel nu het beste internet van Nederland. Alles in één van Solcon. Zorgeloos internetten met de filters van Solcon. Ga naar solcon.nl.
0: Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor Domotica, de slimme huisautomatisering.
2: Heemonteur in de ondergrondse infra? Wil jij van leermeester je baan maken? Word praktijkdocent elektrotechniek in het hechte team van Quercus Energy Technicians. Geen ervaring? Wij leiden je op. Kijk op qet.nl.
3: Het kopen van een huis doe je niet iedere dag. Daarom is een betrouwbaar en objectief advies en een correcte afhandeling een zaak die je uit handen geeft aan de makelaars van Zielman Makelaardij. Zielman Makelaardij, beëdigde makelaars en taxateurs in onroerend goed, is aangesloten bij de NVM. Zielman Makelaardij, Dorpstraat 44 in Putten. Kijk ook op internet. www.zielman.nl.
4: Maak kennis met ISA. Probeer het de eerste 3 maanden helemaal gratis. Solcon.nl/ISA.
0: Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor zonne-energie.
5: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
6: Jan van der Putten met het NOS-journaal. 4 goudzoekers die ruim een week vastzaten in een grot in Laos zijn levend eruit gekomen. Ze kwamen uit zichzelf naar buiten. Hoe ze eraan toe zijn is nog niet duidelijk. Gisteren werd al een eerste goudzoeker gered. Anderhalve week geleden kwam een groep van 8 mannen vast te zitten toen de grot in Laos door zware regenval en een aardverschuiving volstroomde met water. 1 van hen wist te ontsnappen en hulp in te roepen. De laatste 2 goudzoekers worden nog vermist. Vermoedelijk zijn ze niet meer in leven. De Amerikaanse rapper Kanye West is niet welkom in Italië. Het bestuur van de noordelijke stad Reggio Emilia heeft zijn 2 geplande concerten verboden. Officieel is de maatregel genomen vanwege verwachte protesten. Kanye West, tegenwoordig Ye, kwam afgelopen tijd in opspraak, onder meer door bewonderende uitspraken over Adolf Hitler. Ook in Frankrijk, Groot-Brittannië, Zwitserland en Polen is de rapper niet welkom. Zijn 2 concerten volgend weekend in de Gelredome in Arnhem gaan wel door. Inwoners bij de Brennerpas hebben de snelweg tussen Oostenrijk en Italië geblokkeerd. Ook een aantal sluipwegen zijn bezet. Ze voeren actie tegen de verkeersherrie. Vooral het vrachtverkeer is de afgelopen jaren flink toegenomen. Op het Deense eiland Anholt is het karkas van bultrug Timmy op het land getrokken. Het dier lag daar al wekenlang dood in ondiep water. Komende week wordt de bultrug onderzocht op het strand om te kijken waaraan die is overleden. De walvis lag eerder wekenlang levend voor de Duitse kust. Daar werd de reddingsactie opgezet om het dier terug te brengen naar open zee. Maar niet veel later spoelde de walvis toch dood aan. Veel experts hadden kritiek op de reddingsactie in Duitsland. Ze zeiden dat het dier met rust gelaten had moeten worden. En het weer nog. Zonnig, op de meeste plaatsen droog. In het zuiden kan een bui vallen en het is zo'n 25 graden. Morgen zon en wolken. In het oosten een bui en 19 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Of u nu een verbouwing uitvoert aan uw eigen huis of uw eigen huis bouwt. Sommige zaken verdienen extra aandacht. Zoals de elektro. Ga voor deskundig advies en zorgzame uitvoering naar Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Vertrouwd met ruim 20 jaar ervaring op het gebied van elektro voor zowel de particulier als ondernemer. Ook uw partner bij complete elektrotechnische installaties. Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. De totaalontzorger. Bijtelweg 14 in Putten. Of kijk op vanasselt-putten.nl.
1: Bestel nu het beste internet van Nederland. Alles in één van Solcon. Zorgeloos internetten met de filters van Solcon. Ga naar solcon.nl.
0: Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor Domotica, de slimme huisautomatisering.
3: Het kopen van een huis doe je niet iedere dag. Daarom is een betrouwbaar en objectief advies en een correcte afhandeling een zaak die je uit handen geeft aan de makelaars van Zielman Makelaardij. Zielman Makelaardij, beëdigde makelaars en taxateurs in onroerend goed, is aangesloten bij de NVM. Zielman Makelaardij, Dorpstraat 44 in Putten. Kijk ook op internet www.zielman.nl.
7: Oh, lekker warm in huis. Heerlijk. Ik heb geen spijt van de installatie van die moderne Nefit HR-ketel. En met de nieuwe Nefit Easy Thermostaat ben ik helemaal klaar voor de toekomst. Vakkundig geïnstalleerd door Hadeboer Installatietechniek in Putten. Zekerheid in loodgieterswerk, verwarming, sanitair, dak- en zinkwerk. Kijk op hadeboerinstallatie.nl.
8: Maak kennis met ISA. Probeer het eerste 3 maanden helemaal gratis. Solcom.nl/ISA.
9: Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor zonne-energie.
10: Dit is Veluwe FM.
11: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: Het Hollands Hoekje. Nederlandstalige hits op zaterdag. Lekker genieten van de hits in je eigen taal. Ken je deze nog?
1: Veel bittere tranen, die huil ik om jou.
0: Of wat dacht je van deze?
1: Laat me alleen, alleen met al mijn vrienden.
0: Of ga je liever voor deze?
2: Waar

het Hollands Hoekje. Nederlandstalige hits op zaterdag. Lekker genieten van de hits in je eigen taal. Ken je deze nog? Of wat dacht je van deze? Rode rozen vallen tranen. Of ga je liever voor deze? Deze is ook wel leuk. Het Hollands Hoekje. Nederlandstalige hits op zaterdag.

0: De Lange en Kortland Netwerknotarissen staat voor u klaar bij al uw notariële diensten en juridische zaken. Als plaatselijke notaris kennen wij de regio door en door. In onze dienstverlening staan uw wensen en uitgangspunten centraal. Persoonlijk en met de aandacht die u verdient. Ons advies is altijd onafhankelijk en gebaseerd op de laatste inzichten, zonder moeilijke juridische termen. Meer weten over onze aanpak? Kijk op delangekortland.nl of kom langs aan de Postweg 2 in Putten. De Lange en Kortland Netwerk Notarissen. Wij houden het graag simpel.
1: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
2: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Vier goudzoekers die ruim een week vastzaten in een grot in Laos zijn levend eruit gekomen. Ze kwamen uit zichzelf naar buiten. Hoe ze eraan toe zijn is nog niet duidelijk. Gisteren werd al een eerste goudzoeker gered. Anderhalve week geleden kwam een groep van 8 mannen vast te zitten toen de grot door zware regenval en een aardverschuiving volstroomde met water. Een van hen wist te ontsnappen en hulp in te roepen. De twee laatste goudzoekers in Laos worden nog vermist. Die zijn vermoedelijk niet meer in leven. Inwoners bij de Brennerpas hebben de snelweg tussen Oostenrijk en Italië geblokkeerd. Ook een aantal sluipwegen zijn bezet. Mensen voeren actie tegen de verkeersherrie. Vooral het vrachtverkeer is de afgelopen jaren flink toegenomen. Na Zwitserland, Frankrijk, Polen en Groot-Brittannië is Kanye West ook niet welkom in Italië. 2 geplande concerten van de Amerikaanse rapper zijn verboden vanwege verwachte protesten. Kanye West is omstreden, onder meer door antisemitische uitspraken. Zijn 2 concerten in Arnhem volgend weekend gaan wel door. President Trump is niet blij dat zijn naam niet op de gevel van een cultuurcentrum in Washington mag staan. Vorig jaar besloot het bestuur van het Kennedy Center om de naam van Trump toe te voegen. Maar volgens een rechter gaat alleen het congres daarover. Ook een geplande opknapbeurt van het centrum mag niet doorgaan. Deense bergers hebben de dode bultrug Timmy op het strand gesleept. Het kadaver wordt daar komende week onderzocht. Timmy lag wekenlang levend voor de Duitse kust en werd uiteindelijk naar open water gesleept. Maar onlangs spoelde de bultrug dood aan bij het Deense eiland Anholt. En het weer, zonnig, op de meeste plaatsen droog. In het zuiden kan nog een bui vallen en het is zo'n 25 graden. Morgen zon en wolken, vooral in het oosten kans op een bui. En dan wordt het 19 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Hemonteur in de ondergrondse infra? Wil jij van leermeester je baan maken? Word praktijkdocent elektrotechniek in het hechte team van Quercus Energy Technicians. Geen ervaring? Wij leiden je op. Kijk op qet.nl.
4: Dit is Veluwe FM.
5: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: Het kopen van een huis doe je niet iedere dag. Daarom is een betrouwbaar en objectief advies en een correcte afhandeling een zaak die je uit handen geeft aan de makelaars van Zielman Makelaardij. Zielman Makelaardij, beëdigde makelaars en taxateurs in onroerend goed, is aangesloten bij de NVM. Zielman Makelaardij, Dorpstraat 44 in Putten. Kijk ook op internet www.zielman.nl.
1: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Arne Slot is per direct ontslagen bij Liverpool. De Nederlandse trainer kwam in 2024 bij de voetbalclub. En bezorgde Liverpool direct het landskampioenschap in de Premier League. Afgelopen seizoen was er minder succes en werd alleen kwalificatie voor de Champions League door Liverpool behaald. De club laat in een verklaring weten dat het een moeilijke beslissing was en dat Slot hartelijk wordt bedankt. Toch vindt Liverpool dat vernieuwing noodzakelijk is om een stap vooruit te zetten. Op de luchthaven van München heeft het vliegverkeer een uur stilgelegen vanwege het drone-alarm. 26 vluchten moesten uitwijken naar een andere Duitse luchthaven. Rond 9 uur meldden twee piloten, onafhankelijk van elkaar, dat ze een drone hadden gezien. De politie ging op zoek, maar er werd niets gevonden. Begin oktober was het vliegveld van München 2 avonden achter elkaar dicht vanwege drone-alarm met gevolgen voor duizenden passagiers. De Amerikaanse rapper Kanye West is niet welkom in Italië. Het bestuur van de noordelijke stad Reggio Emilia heeft zijn 2 geplande concerten verboden. Officieel is de maatregel genomen vanwege verwachte protesten. Kanye West, tegenwoordig Ye, kwam de afgelopen tijd in opspraak, onder meer door zijn bewonderende uitspraken over Adolf Hitler. En ook in Frankrijk, Groot-Brittannië, Zwitserland en Polen is de rapper niet welkom. In Middelburg heeft een politieagent vannacht zijn dienstwapen getrokken omdat een jongen een wapen in zijn broekzak leek te hebben. De agent kwam af op een melding van overlast. Doordat het donker was, kon hij niet goed zien wat de jongen echt in zijn broekzak had. Bij het fouilleren bleek het een waterpistool te zijn en dat is vervolgens ingenomen. Dan het weer, zonnig en op de meeste plaatsen droog bij ongeveer 25 graden. Morgen zon en wolken, in het oosten kans op een bui. Het wordt dan 19 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Of u nu een verbouwing uitvoert aan uw eigen huis of uw eigen huis bouwt. Sommige zaken verdienen extra aandacht. Zoals de elektro. Ga voor deskundig advies en zorgzame uitvoering naar Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Vertrouwd met ruim 20 jaar ervaring op het gebied van elektro voor zowel de particulier als ondernemer. Ook uw partner bij complete elektrotechnische installaties. Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. De totaalontzorger. Bijtelweg 14 in Putten. Of kijk op vanasselt-putten.nl.
4: Bestel nu het beste internet van Nederland. Alles in één van Solcom. Zorgeloos internetten met de filters van Solcom. Ga naar solcom.nl.
5: Hey, monteur in de ondergrondse infra. Wil jij van leermeester je baan maken? Word praktijkdocent elektrotechniek in het hechte team van Quercus Energy Technicians. Geen ervaring? Wij leiden je op. Kijk op qet.nl.
3: Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor Domotica, de slimme huisautomatisering.
6: De Lange en Kortland Netwerknotarissen staat voor u klaar bij al uw notariële diensten en juridische zaken. Als plaatselijke notaris kennen wij de regio door en door. In onze dienstverlening staan uw wensen en uitgangspunten centraal. Persoonlijk en met de aandacht die u verdient. Ons advies is altijd onafhankelijk en gebaseerd op de laatste inzichten, zonder moeilijke juridische termen. Meer weten over onze aanpak? Kijk op delangekortland.nl of kom langs aan de Postweg 2 in Putten. De Lange en Kortland Netwerknotarissen. Wij houden het graag simpel.
7: Maak kennis met ISA. Probeer het de eerste 3 maanden helemaal gratis. Solcom.nl/ISA.
3: Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor zonne-energie.
8: Dit is Veluwe FM.
9: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Het Amerikaanse leger heeft opnieuw een aanval uitgevoerd op een boot waarmee drugs zouden worden gesmokkeld. Bij de aanval op de Stille Oceaan zouden 3 mensen zijn gedood. Het was de 3e deze week. Het aantal doden bij zulke aanvallen is inmiddels opgelopen tot 202. Mensenrechtenorganisaties als Human Rights Watch en Amnesty International spreken van buitengerechtelijke executies, omdat verdachten niet voor de rechter worden gebracht. Het cruiseschip Hondius, waar een uitbraak was van het hantavirus, komt weer in de vaart. De GGD Rotterdam heeft het schip vrijgegeven. De Hondius werd op een afgeschermde plaats in de Rotterdamse haven gedesinfecteerd. Van de GGD moest dat opnieuw. De werkzaamheden zijn afgerond en het schip kan weer naar thuishaven Vlissingen. Vorige maand brak op het schip het hantavirus uit tijdens een cruise op de Atlantische Oceaan. 3 mensen overleden aan de gevolgen. De uitgever van het AD en de Volkskrant verlengt een project waarbij mensen met een laag inkomen gratis de krant lezen. Uit een inventarisatie blijkt dat deelnemers van het project zich beter geïnformeerd voelen en nieuws beter begrijpen. Dat is nodig in een wereld vol desinformatie, zegt de Belgische uitgever DPG Media. Er zijn 5000 gratis abonnementen op verschillende kranten beschikbaar voor minima in Nederland en Vlaanderen. Ze worden verspreid via armoedefondsen. Een politieagent heeft vannacht in Middelburg zijn dienstwapen getrokken omdat hij dacht dat een jongen een vuurwapen had. De agent was afgekomen op een melding van geluidsoverlast. De jongen was met een groep die onder invloed leek, schrijven Zeeuwse media. Bij het fouilleren bleek de jongen een waterpistool op zak te hebben. Het weer, het is zonnig, in het zuidoosten mogelijk enkele buien. Het is 21 tot 28 graden. Morgen verloopt de dag zonnig, er is bewolking in het oosten met ook wat kans op een bui. Morgen is het 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. In het midden van het land staat file op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn, tussen Hoevelaken en Barneveld 9 kilometer met een kwartier vertraging. Dat komt door een ongeluk, maar de weg is weer vrij. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Het kopen van een huis doe je niet iedere dag. Daarom is een betrouwbaar en objectief advies en een correcte afhandeling een zaak die je uit handen geeft aan de makelaars van Zielman Makelaardij. Zielman Makelaardij, beëdigde makelaars en taxateurs in onroerend goed, is aangesloten bij de NVM. Zielman Makelaardij, Dorpstraat 44 in Putten. Kijk ook op internet www.zielman.nl.
3: Dit is Veluwe FM.
4: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

Nieuwsradio.nl. 24 uur per dag overal in de wereld het nieuws uit de regio. Informatie over de discjockeys en presentatoren en nog veel meer. www.veluwefm.nl. Kom eens langs als je surft.

Je vindt Veluwe FM ook op internet. www.veluwefm.nl 24 uur per dag, overal in de wereld, het nieuws uit de regio. Informatie over de discjockeys en presentatoren en nog veel meer. www.veluwefm.nl Kom eens langs als je surft.

0: de omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De politie in België heeft vuurwapens gevonden in een touringcar. De chauffeur van de Flixbus had de politie gebeld nadat hij de wapens had gezien. In de buurt van Brugge zetten agenten de bus op een vluchtstrook aan de kant en vonden de wapens op het toilet. Het zou gaan om 2 exemplaren. Het is niet bekend of er passagiers zijn opgepakt. De bagage van alle mensen aan boord is doorzocht. Ook heeft een explosievenhond de bus gecontroleerd. Het Amerikaanse leger heeft opnieuw een aanval uitgevoerd op een boot waarmee drugs zouden worden gesmokkeld. Bij de aanval op de Stille Oceaan zouden 3 mensen zijn gedood. Het was de 3e aanval deze week. Het aantal doden bij zulke aanvallen is inmiddels opgelopen tot 202. Mensenrechtenorganisaties als Human Rights Watch en Amnesty International spreken van buitengerechtelijke executies, omdat verdachten niet voor de rechter worden gebracht. Op de luchthaven van München heeft het vliegverkeer een uur stilgelegen vanwege drone-alarm. 26 vluchten moesten uitwijken naar andere Duitse luchthavens. Rond 9 uur meldden 2 piloten onafhankelijk van elkaar dat ze een drone hadden gezien. De politie ging op zoek, maar er werd niets gevonden. Begin oktober was het vliegveld van München 2 avonden achter elkaar dicht vanwege drone-alarm, met gevolgen voor duizenden passagiers. Arne Slot is per direct ontslagen bij Liverpool. De Nederlandse trainer kwam in 2024 bij Liverpool en bezorgde de club direct het landskampioenschap in de Premier League. Afgelopen seizoen was er minder succes en werd alleen kwalificatie voor de Champions League door Liverpool behaald. De club laat in een verklaring weten dat het een moeilijke beslissing was en dat Slot hartelijk wordt bedankt. Toch is Liverpool van mening dat vernieuwing noodzakelijk is om een stap vooruit te zetten. Het weer zonnig, vanavond in het uiterste zuiden mogelijk een bui. Het is 21 tot 28 graden. Morgen zon en wolken, in het oosten kans op een bui en 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dierenkliniek Putten. Het vertrouwde adres in de regio waar we 24 uur per dag met liefde klaarstaan voor uw huisdier. In ons gezellige dierenziekenhuis bent u altijd welkom. Deskundigheid en realisme is waar we voor staan. Dierenkliniek Putten is landelijk bekend voor chirurgie, orthopedie, echografie en radiologie. U vindt ons aan de Roosendaalseweg 162C in Putten. We verwelkomen u graag. Tot ziens bij Dierenkliniek Putten.
3: De Lange en Kortland Netwerk Notarissen staat voor u klaar bij al uw notariële diensten en juridische zaken. Als plaatselijke notaris kennen wij de regio door en door. In onze dienstverlening staan uw wensen en uitgangspunten centraal. Persoonlijk en met de aandacht die u verdient. Ons advies is altijd onafhankelijk en gebaseerd op de laatste inzichten, zonder moeilijke juridische termen. Meer weten over onze aanpak? Kijk op delangekortland.nl of kom langs aan de Postweg 2 in Putten. De Lange en Kortland Netwerk Notarissen. Wij houden het graag simpel.
4: Oh, lekker warm in huis. Heerlijk. Ik heb geen spijt van de installatie van die moderne Nefit HR-ketel. En met de nieuwe Nefit Easy Thermostaat ben ik helemaal klaar voor de toekomst. Vakkundig geïnstalleerd door Hadeboer Installatietechniek in Putten. Zekerheid in loodgieterswerk, verwarming, sanitair, dak- en zinkwerk. Kijk op hadeboerinstallatie.nl.
0: Dit is Veluwe FM.
5: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. In het zuiden van Rusland zijn vannacht meerdere olieinstallaties beschadigd door Oekraïnse drones. Aan de zee van Azov vlogen een depot en een tanker in brand. Er zouden 2 gewonden zijn, de branden zijn geblust. President Zelensky zegt dat Oekraïne de oorlog terugbrengt waar die vandaan komt. De laatste maanden boekt Kiev successen met aanvallen op defensie- en energiedoelwitten ver in Rusland. De Hondius kan weer cruisetochten gaan maken. De GGD Rotterdam heeft het schip vrijgegeven na een extra ontsmettingsbeurt. Vorige maand brak tijdens een tocht met de Hondius op de Atlantische Oceaan het Hantavirus uit. Die uitbraak kostte 3 mensen het leven. Enkele duizenden mensen met een laag inkomen kunnen gebruik blijven maken van een gratis krantenabonnement. Uitgever DPG Media van onder andere de Volkskrant verlengt een project waarmee nieuws beschikbaar moet worden voor iedereen. Dat is volgens het Belgische bedrijf nodig vanwege de verspreiding van desinformatie. Liverpool heeft trainer Arne Slot per direct ontslagen. Hij wordt verantwoordelijk gehouden voor de teleurstellende resultaten dit seizoen. Vorig seizoen werd Slot met Liverpool nog landskampioen, maar in de Premier League staat Liverpool nu 5e. In de Champions League ging de club in de kwartfinale onderuit. Liverpool zegt in een verklaring dat verandering noodzakelijk is om vooruit te komen. Voor de 5e keer heeft Jonas Vingegaard de etappe van de Giro gewonnen. Vandaag stond de laatste bergrit op het programma in de Dolomieten. De Deen van Visma Leasebike versnelde met nog 11 kilometer te gaan op de slotklim en kreeg niemand mee. Morgen volgt de laatste vlakke etappe. Vingegaard is vrijwel zeker de winnaar van de Giro. De Nederlandse Tijmen Arendsman staat nu op de 4e plaats in het algemene klassement. Het weer droog en zonnig. Vanavond en vannacht in het zuiden mogelijk een bui. Morgen wolken en zonnige periode. In het oosten kans op een bui en 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe. Dit is de muzikale magnetron. Een van de Veluwe FM nieuwsuren vol lokale, regionale en landelijke headlines. Maar ook met ANWB-informatie, Veluwe FM-feitjes en natuurlijk muziek.

Het is echt niet toevallig dat je nu luistert. Ben jij die nieuwe presentator, plaatjesdraaier of programmamaker? Of duik je liever in de techniek of redactionele activiteiten? In alle gevallen ben je bij Veluwe FM meer dan welkom als medewerker. Als je denkt op een andere manier wat voor ons te kunnen betekenen, neem contact op en deel je radioactiviteit. Mail hiervoor naar bas@veluwefm.nl en word ook uitzendkracht.

Je vindt Veluwe FM ook op internet. www.veluwefm.nl 24 uur per dag overal in de wereld het nieuws uit de regio. Informatie over de discjockeys en presentatoren en nog veel meer. www.veluwefm.nl Kom eens langs als je surft.

Naamsbekendheid onder 50.000 luisteraars vergroten? Denkt u bij uw mediamix aan Veluwe FM? Want met Veluwe FM heeft u razendsnel het groene hart van uw doelgroep te pakken. Slimme ondernemers kiezen daarom voor de populariteit van de regionale radiozender. Geef uw bedrijf een stem. Kies Veluwe FM. Mail naar reclame@veluwefm.nl.

0: ANWB, hoe kan ik je helpen?
1: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB Onderweg-app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?

0: Lekker met de plantjes bezig, buurvrouw. Ach,
1: ja, dat deed Kees altijd.
0: Wij houden wekelijks de buurtuin bij. Vindt u het leuk om een keer mee te helpen?
2: Veel ouderen voelen zich eenzaam. Bijvoorbeeld als hun partner is overleden of als iemand gestopt is met werken. Een klein gebaar kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.

Overweeg je vrijwilligerswerk? Start een carrière als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Onze vrijwilligers ondersteunen mensen in de buurt. Ze behartigen hun belangen, geven voorlichting en organiseren bijvoorbeeld de Alzheimercafés. Help je ook mee? Doe de online test en ontdek welke vrijwilligersfunctie bij jou past op alzheimer-nederland.nl/vrijwilliger.

0: is het nieuws uit de regio.
1: Goedenavond, dit is het regio nieuws. De avondvierdaagse in Putten gaat dinsdag van start. Vier dagen lang wandelen deelnemers afstanden van 5, 10 en 15 km

0: de burgemeester bij de behandeling van de kwestie rond de eendenslachterij van Thomas Seducto. De fractie stellen dat de aanpak en communicatie in het dossier niet zorgvuldig en onvoldoende transparant zijn verlopen. Dat blijkt uit berichtgeving van Dagblad De Stentor. De krant meldt dat het wantrouwen is ontstaan door de wijze waarop de burgemeester het dossier heeft behandeld en hoe de raad daarbij is geïnformeerd. Volgens de oppositie voelen meerdere fracties zich onvoldoende betrokken bij het proces en is sprake van gebrekkige terugkoppeling richting de gemeenteraad. En tot slot, op de Stenenkamerseweg in Putten zijn donderdagmiddag een personenauto en een motor frontaal met elkaar in botsing gekomen. Dat gebeurde rond 20:20. Na de aanrijding kwam veel rook vrij bij beide voertuigen. De brandweer heeft zowel de auto als de motor gecontroleerd en geblust om verdere schade of brand te voorkomen. Ondanks de flinke botsing raakte niemand gewond. De politie heeft onderzoek gedaan naar de oorzaak van het ongeval. En tot zover het Veluwe FM regio nieuws.
1: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest Veluwe.

0: Dit is het antwoordapparaat van de firma Glas in Lood om Oud IJzer. Wegens vakantie zijn wij de komende 4 maanden gesloten.
1: Ja, de firma Glas in Lood om Oud IJzer adverteerde bij Veluwe FM. Wilt u ook een succesvolle radiocampagne? Stuur een e-mail naar reclame@veluwefm.nl. Adverteren op Veluwe FM werkt, ook voor uw bedrijf.

0: Oh, lekker warm in huis. Heerlijk. Ik heb geen spijt van de installatie van die moderne Nefit HR-ketel. En met de nieuwe Nefit Easy Thermostaat ben ik helemaal klaar voor de toekomst. Vakkundig geïnstalleerd door Hadeboer Installatietechniek in Putten. Zekerheid in loodgieterswerk, verwarming, sanitair, dak- en zinkwerk. Kijk op hadeboerinstallatie.nl.
1: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
2: Sit van der Linde met het NOS-journaal. In de Turkse hoofdstad Ankara hebben tienduizenden mensen hun steun betuigd aan de oud-voorzitter van de grootste oppositiepartij, CHP. Özgür Özel moest vorige week vertrekken omdat een rechter onregelmatigheden had vastgesteld bij zijn verkiezing tot partijvoorzitter in 2023. Zijn aanhangers spreken van een politiek vonnis bedoeld om de oppositie uit te schakelen. Onder het leiderschap van Özel boekte de CHP voor het eerst in jaren succes bij verkiezingen. Ebola in Congo verspreidt zich in een uitzonderlijk hoog tempo, dat zegt Artsen zonder Grenzen. Volgens de hulporganisatie nam het aantal besmettingen na een Ebola-uitbraak nooit zo snel toe. Volgens de laatste cijfers zijn er meer dan 1000 vermoedelijke Ebola-gevallen geregistreerd in Congo. Er is nog geen goedgekeurd vaccin tegen deze variant van de ziekte. De hoogste baas van de Wereldgezondheidsorganisatie is naar de brandhaard gereisd om te spreken met lokale autoriteiten en hulporganisaties. De politie onderzoekt het geweld dat is gebruikt tijdens een aanhouding in een asielzoekerscentrum in Zeist. Op sociale media circuleren beelden waarop te zien is dat een vrouw hardhandig wordt vastgepakt en valt. Daarna ontstaat een confrontatie tussen een man en agenten waarbij ook klappen vallen. Volgens de politie ging het om een melding van bedreiging en vernieling waarbij een mes zou zijn gebruikt. De aanhouding was op 19 mei. Een man van 30 uit Zeist is inmiddels weer vrijgelaten. Het onderzoek naar politiegeweld is een standaardprocedure. De op één na laatste etappe van de Giro d'Italia is gewonnen door Jonas Vingegaard. In de slotfase reed hij weg van de kopgroep en boekte zijn 5e etappewinst. De Nederlander Arendsman werd 4e. Het weer droog en zonnig, vanavond en vannacht in het zuiden mogelijk een bui. Morgen wolken en zonnige periode, in het oosten kans op een bui en 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Veluwe FM.
3: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

Welkom bij Rattenplan, je wekelijkse blend van onder andere Amerikanen en country. Zoals Maddie en Tee aankondigen, is het tijd voor spring cleaning. Dust my broom, zegt Fleetwood Mac, om mee te doen aan de voorjaarsschoonmaak. Niks is lekkerder dan een schoon, fris huis. Daarom zegt Maria Bell, clean my house.

In de keuken wordt de tafel gepoetst en de vloer gedweld door Lauren Watkin. Jason doet de washing dishes. Joe Brown wil ook helpen. Hij stelt voor om When I Am Cleaning the Windows. Goed idee.

Er is dust in de woonkamer, merkte Ellen Young Band op. Maar zelfs dust on the bottles zien Jason Alden en David Lee Murphy.

Laten we de bench sheet en de chair aan de kant schuiven om de stof te zuigen en te dweilen. Dat doen Chase Rice en George Strait.

Ja, het is weer tijd voor Groetjes van Holland, waar een Nederlands artiest of band centraal staat. En deze maand is dat Tiny Town. Snel picking up the pieces door Tiny Town, zodat we snel door kunnen. En even pauze, er is nog al veel gebeurd, maar we zijn just not yet.

0: 7 dagen per week het kloppend hart.
1: Het groene hart van je radio.
2: Jouw radio.
3: We gaan verder in de slaapkamer. En ik ga mijn bed opmaken, zegt Sunny Sweeney. En Sarah even zorgt voor de cleaning out of your closet. Wat je draagt, hou je. De rest verkopen we of geven weg. Laten we ook de dirty laundry wassen, zegt Carrie Underwood.

Ja, helaas zijn we beland bij de laatste plaat voor deze week hier bij Rattenplan op VLFM. Bedankt voor het luisteren. Mijn naam is Larretjes Willemeij. Ik heb gezorgd voor de techniek en de samenstelling. Reacties kun je mailen naar rattenplan@vfm.com. En voordat we eruit gaan, maar de tips vindt het wel welletjes. We zijn cleaning out, schreeuwen ze terug. Daar sluit ik me helemaal bij aan. Nu gaan we lekker uitrusten. Ik zeg till next time.

0: home.
1: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
2: Zit van der Linde met het NOS-journaal. Ebola in Congo verspreidt zich in een uitzonderlijk hoog tempo, dat zegt Artsen zonder Grenzen. Volgens de hulporganisatie nam het aantal besmettingen na een Ebola-uitbraak nooit zo snel toe. Volgens de laatste cijfers zijn er meer dan 1000 vermoedelijke Ebola-gevallen geregistreerd in Congo. Er is nog geen goedgekeurd vaccin tegen deze variant van Ebola. De hoogste baas van de Wereldgezondheidsorganisatie is naar de brandhaard gereisd om te spreken met lokale autoriteiten en hulporganisaties. In de Turkse hoofdstad Ankara hebben tienduizenden aanhangers gedemonstreerd van de grootste oppositiepartij CHP. Ze betuigden steun aan oud-partijvoorzitter Özil, die moest weg van de rechter. Volgens de CHP was dat een politiek vonnis bedoeld om de Turkse oppositie buitenspel te zetten. In het zuiden van Rusland zijn vannacht meerdere olieinstallaties beschadigd door Oekraïnse drones. Aan de zee van Azov vlogen een depot en een tanker in brand. Er zouden 2 gewonden zijn, de branden zijn geblust. President Zelensky zegt dat Oekraïne de oorlog terugbrengt waar die vandaan komt. De laatste maanden boekt Kiev successen met aanvallen op defensie- en energiedoelwitten ver in Rusland. In het zuiden van Frankrijk hebben honderden treinreizigers vannacht vastgezeten in 2 hoge snelheidstreinen. Het ging om treinen van Trenitalia die onderweg waren van Lyon naar Parijs. Vanwege technische problemen op het spoor vielen de treinen stil. In Franse media klagen passagiers over een gebrek aan water, licht en stroom. Vanochtend werden de problemen pas opgelost. De treinen kwamen rond 10:30 met bijna 13 uur vertraging aan in Parijs. Het weer. Vanavond blijft het vrijwel overal droog. Later in het zuiden wat bewolking. Vannacht koelt het af naar een graad of 15. Morgen wolken en zon met vooral in het oosten kans op regen en onweer. Het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Veluwe FM.
0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

welkom bij Let the Blues Get In. Met mij, ik ben Alexander en dat allemaal op Veluwe FM, de radio voor de Noordwest-Veluwe. Dit eerste uur van Let the Blues Get In kent wat songs van bands die op het eerste gehoor wat vreemd en misschien zelfs wel misplaatst klinken. Omdat het om relatief onbekende bands gaat, vind ik het toch de moeite waard om ze te laten horen tussen de bekendere namen als John Mayall, Buddy Guy en de North Mississippi All-Stars. En de eerste in deze aflevering is Henry's Funeral Shoe. Het gaat om twee broers uit Zuid-Wales met deze merkwaardige bandnaam. En zij maken dwingende powerblues, zo wordt het tenminste omschreven. Hun wortels liggen bij The Who, Peter Green en Robert Johnson. Maar of je dat terughoort in Grown So Angry, vraag ik me wel af. Henry's Funeral Shoe.

het rauwe Let It Shine van de roemruchte Engelse band The Hoax. De band bracht in 2013, na 14 jaar stilte, ineens een nieuw album uit, Big City Blues. The Hoax maakte vervolgens naam met explosieve liveshows en de cd's doen daar niet voor onder. De Greyhounds komen uit Austin in Texas en het gaat dan om het duo Anthony Farrell op keyboards en gitarist Andrew Troop. Het duo schrijft songs voor zichzelf, maar ook voor anderen, bijvoorbeeld voor Susan Tedeschi en Derek Trucks. En ze hebben ook nog enige tijd deel uitgemaakt van de bands J.J. Gray en Mofro. Van hun cd Accumulator, The Greyhounds in Yeah, Yeah, Yeah.

zo luister je naar het ruim 6 minuten lange Going to Brownsville door de North Mississippi All-Stars. De band bestaat inmiddels zo'n 27 jaar en werd in 1996 opgericht door de broers Luther en Cody Dickinson. De blues van de band bouwt voort op de zuidelijke blues van Amerika. Jericus Singleton is relatief jong, hij is nu 39 en hij begon ooit in de kerk, maar wilde meer. Hij sloeg zijn vleugels uit in de blues en wil nu vooral de blues spelen van de 21ste eeuw. En dat betekent dat hij niet allerlei oude nummers in een nieuw jasje stopt. En dat lukt hem aardig, zoals in I Refuse to Lose.

0: Meet me in Chicago!
1: En dat zeg ik, Meet Me in Chicago. Beter dan van Buddy Guy kan je dit niet krijgen, want Buddy Guy is vooral blues uit Chicago. Op zijn album Rhythm and Blues vind je zijn ode aan Chicago. En Buddy Guy is met zijn nu 87 jaar en nog niet versleten de hedendaagse exponent van de Chicago blues. En wat moet ik je nog over John Mayall vertellen? Hij loopt op zijn nu 90ste jaar nog langer mee in de blues dan Buddy Guy. Zijn album A Special Life uit 2014 is het zoveelste bewijs van zijn vakmanschap. En van dat album een song nu van Jimmy Rodgers uit de jaren 50, That's Alright. MUZIEK

End of the Line van Greg Colson. Hij bekeerde zich op zijn 8e tot de Rhythm and Blues toen hij een nummer van Booker T en de MG's hoorde. Op zijn 12e had hij al zijn eerste bandje en hij speelde op zijn 19e professioneel in een band van Pauline Black. In 2018 verscheen zijn debuutalbum What's New en tot dat moment was hij vooral sessiemuzikant, deze Greg Colson. Nadat het duo Ben Todd en Christian Garrard op gitaar respectievelijk drums uitgebreid was met Luke Bergman op bas en ze zich Lonesome Shack gingen noemen, verschenen er meteen twee albums. Het tweede album in 2014 heette More Primitive en van dat album komt de song Rex. En dat is volgens de band een voorbeeld van wat zij noemen Haunted Boogie, achtervolgde boogie. Lonesome Shack in Rex.

I Am The River door zangeres Makuini. Zij komt uit Nieuw-Zeeland en haar naam komt van de Maori's. Haar heldinnen zijn echter Etta James, Ella Fitzgerald en Mahalia Jackson. Dus ook in het verre Nieuw-Zeeland is de blues doorgedrongen. Wiley Bo Walker maakte samen met de Danny Flam Big Band een overigens naamloos album. Wiley Bo Walker beheerst meerdere muziekstijlen zoals de blues, rock, jazz, soul en nog meer. En van dat naamloze album uit 2013 krijg je nu te horen When the Angels Call Your Time.

Can't Stop Losing You door het Mud Gets Blues Trio. Dit trio komt uit Sheffield in Engeland en vanaf de oprichting in 2011 ging dit trio voortvarend aan het werk met 3 albums in 3 jaar. Er werd meteen ook flink getoerd, alleen daarna bleef het wat stil, hoewel de band nog steeds bestaat. Sunday Wild luidt het einde van dit eerste uur in. Ze heeft een striking voice, zoals dat omschreven wordt, vol passie en emotie. Haar zang vertoont volgens de critici gelijkenis met die van Bessie Smith, Ma Rainey en Memphis Minnie. En dat is natuurlijk moeilijk vergelijken, omdat van die oude zangeressen de kwaliteit van de opnames niet vergelijkbaar is met de hedendaagse opnames van Sunday Wild. Dus luister maar en oordeel zelf. Sunday Wild met Down the Road Alone. Tot na het nieuws voor het tweede uur. Let the Blues Get In.

0: omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. In de Turkse hoofdstad Ankara hebben tienduizenden mensen hun steun betuigd aan de oud-voorzitter van de grootste oppositiepartij, CHP. Özgür Özel moest vorige week vertrekken omdat een rechter onregelmatigheden had vastgesteld bij Özel's verkiezing tot partijvoorzitter in 2023. Zijn aanhangers spreken van een politiek vonnis, bedoeld om de oppositie uit te schakelen. Onder het leiderschap van Özel boekte de CHP voor het eerst in jaren succes bij verkiezingen. Bij een voetbalvereniging in Berchem in Noord-Brabant is vandaag een overleden jeugdtrainer herdacht. Hij werd gisteren doodgevonden in een sloot. De politie gaat uit van een misdrijf. Het 47-jarige slachtoffer leidde meerdere elftallen van Berchem Sport, zowel bij de jeugd als de senioren. Vanwege de gebeurtenis werden de thuiswedstrijden van vandaag afgelast. Voor de dood van de trainer zit een 35-jarige man uit Os vast. Over de omstandigheden rond de dood is niets bekendgemaakt. De politie doet onderzoek naar een hardhandige arrestatie in Zeist vorige week. Beelden daarvan gaan online rond. Er is onder meer te zien dat een vrouw op de grond valt. Volgens de politie was er sprake van een bedreiging met een mes. Het onderzoek naar het politiegeweld is een standaardprocedure. Wielrenster Lorena Wiebes heeft de eerste etappe van de Giro d'Italia Women gewonnen. In Ravenna bleef de renster van SD Works ProTime de concurrentie ruim voor. Wiebes krijgt ook de roze trui voor het eerst in haar carrière. Eerder vandaag won Jonas Vingegaard de voorlaatste etappe van de Giro voor mannen. In die race volgt morgen de laatste etappe naar Rome. De Nederlander Arendsman staat nu op de vierde plaats in het algemene klassement. Het weer. Vanavond blijft het vrijwel overal droog. Later in het zuiden wat bewolking. Vannacht koelt het af naar een graad of 15. Morgen wolken en zon met vooral in het oosten kans op regen en onweer. Het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

Welkom terug bij het tweede uur Let the Blues Get In. Nog steeds met mij, ik ben Alexander en het is nog steeds op Veluwe FM, de radio voor de Noordwest-Veluwe. En de tweede uur trap ik af met Little Brother Montgomery. En hij is een pianist en een zanger die alles zichzelf had geleerd. Zelfs als hij meespeelde in jazzbands, waarin de muziek was uitgeschreven, kon hij, die geen noten kon lezen, toch meekomen nadat hij de muziek één keer had gehoord. En dat is razend knap. Hij speelt nu Pinetops Boogie van oorspronkelijk Pinetop Smith. Little Brother Montgomery.

0: Please Don't Go is een van de vruchten van de samenwerking tussen mondharmonica-blazer Sonny Boy Williamson en gitarist Big Joe Williams. Hun album Throw a Boogie Boogie staat vol met dit soort uitstekende, eenvoudige bluesnummers. Nappy Brown begon ooit in de gospel om later R&B-zanger te worden. In de 50er jaren maakte hij furoren, toen werd het stil en in de 80er jaren werd hij herontdekt. Een jaar voor zijn dood in 2008, toen hij 79 jaar was, bracht hij nog een alom geprezen album uit, Long Time Coming. Voor nu, van het album Tore Up uit 1984, Nappy Brown in You Can Make It If You Try.
1: Baby, all of these hardships and hard times that we went through, all of the troubles that we had, baby, you know one thing, honey? That's why we had to leave home, because we just couldn't make it. But darling, I want you to know, the way you mistreated me long time ago, honey, we'll always make it. But baby, listen to me. Don't never give up. You inspires me, darling. Please remember this. Sometimes we're up, baby, sometimes we're down. But let nobody, nobody, baby, turn us around, because we can make it.

Next Time You See Me door Larry Davis uit Texas. Hij speelde vooral blues en soul. Hij is beroemd geworden door zijn song Texas Flood, maar die kwam pas tot beroemdheid door de uitvoering van Stevie Ray Vaughan. Halverwege de jaren 50 begon Larry Davis een samenwerking met Fenton Robertson en op voorspraak van Bobby Bland kreeg Larry Davis een platencontract. Hij heeft ook nog bas gespeeld in de band van Albert King en daar leer je het wel voor als je je eigen weg wil gaan in de blues, deze Larry Davis. Rick Derringer begon als lid van de McCoys die een hit hadden met Hang On Sloopy. Daarna bekeerde hij zich tot de bluesrock, werkte met Edgar en Johnny Winter en met de band Steely Dan. En rond het jaar 2010 heeft hij nog 3 keer een wereldtour gedaan met Ringo Starr. Inmiddels had Rick Derringer zijn eigen band. Zijn cd uit 2011, The Three Kings of the Blues, is zijn eerbetoon aan B.B. Albert en Freddie King. Van die cd, Rick Derringer in Crying Won't Help You.

Sweet and Mean van Bucks Henderson. Hij komt uit Californië, woonde in Texas en had op zijn 16e al zijn eerste band. Na zijn band Mouse and the Traps vormde hij de band The Shuffle Kings en groeide daarmee uit tot een gewaardeerd bluesgitarist. In 2012 werd Bucks Henderson veel te jong geveild door leverkanker, toch 68 jaar jong. Ook Innes Sieben is een van die velen die dankzij B.B. King in de blues zijn terechtgekomen. Hij hoorde B.B. King toen hij 12 was en hij begon in de band Blues Explosion. In de 90e jaren toerde hij met Robert Plant en daarna heeft hij nog in diverse bands gespeeld, waaronder vooral ook zijn eigen band. Op zijn ene laatste album speelt hij alle snaarinstrumenten met alleen drums als ondersteuning in de song All Time Used To Be, Innes Sieben.

Noorse band Papa Slide kwam in 2015 met het album The Deepest Pain met deze song If You Got a Good Woman. Voor zover ik dat kan zien was het ook het laatste, derde album van deze band. En hierop laten ze toch weer dat donkere Scandinavische geluid horen, ook al is het album geheel in Amerika opgenomen. Pokey Lafarge is geïnspireerd door de blues en de folk. Hij maakt er iets van dat authentiek oud klinkt, de sound van de 20s en de 30s door Pokey Lafarge van vandaag. In 2015 maakte hij nog indruk met zijn optreden bij Matthijs van Nieuwkerk in De Wereld Draait Door op televisie met zijn aanstekelijke songs. Nu van deze Pokey Lafarge, Wanna Be Your Man.

E-Blues Catfish van de Corey Harris Band. En deze Corey Harris is altijd op zoek naar nog diepere wortels van de blues. Zo werd hij hier beïnvloed door de reggae en toch is hij altijd de blues trouw gebleven. In 1993 hoorde de wereld, en dan vooral Amerika, voor het eerst van Beth Hart toen ze een talentenjacht won met een prijs van $100.000. Haar songs zijn wel vergeleken met Joan Armatrading en Janis Joplin, alleen heeft Beth Hart een rauwere stem. Kan nauwelijks als je Janis Joplin naast haar zet, maar goed. Op de cd Better Than Home klinkt Beth Hart iets relaxter, iets minder hard en gespannen dan in haar eerdere werk. En van dat album nu Beth Hart in Might As Well Smile.

leven onopgemerkt is gebleven. Pas op latere leeftijd werd hij ontdekt. Hij bleef in zijn eigen plaats meestal in de kerk spelen en dan word je nu eenmaal minder snel gezien. Bij hem is dat ten onrechte, want hij maakt schitterende blues, zwaar gebaseerd op de gospel. Ook de blinde Jay Owens begon in de kerk waar zijn moeder diende. Hij debuteerde in 1993 met het album The Blues Soul of Jay Owens, 2 jaar later gevolgd door Moving On, wat ook meteen de laatste bleek. Van dat album I'm Addicted to You,

En met I'm Addicted to You komt een einde aan 2 uur blues in Let the Blues Get In. Tot besluit Jesse Wild Bill Austin. Hij ontwikkelde zijn zangstijl op de boerderij van zijn opa, waar hij vrijuit kon zingen, want niemand hoorde hem immers. Hij is vooral beïnvloed door Wynonie Harris. Nog als tiener wist hij de zieke Harris op het podium te vervangen. Hij klom er gewoon op en niemand kreeg hem er meer af. En zo begon al vroeg de carrière in

De muziek van Jesse Wild Bill Austin. Van zijn tweede en laatste album Baby's Back met de blazerssectie van de Blues Brothers, A Good Man is Hard to Find. Bedankt weer voor het luisteren en heel graag tot de volgende keer bij Let the Blues Get In.

0: omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De Brennerpas tussen Oostenrijk en Italië is weer geopend na een protest door omwonenden. De Oostenrijkers blokkeerden de snelweg vanochtend uit onvrede over de drukte op de weg. Vooral het vrachtverkeer nam de afgelopen jaren enorm toe. Inwoners zeggen dat het onleefbaar wordt door het verkeerslawaai en de uitstoot van fijnstof. Rond 8 uur vanavond werd de blokkade opgeheven. Meer dan 200 vrachtwagens moesten een andere route zoeken. In het zuiden van Frankrijk hebben honderden treinreizigers vannacht vastgezeten in twee hoge snelheidstreinen. Het ging om treinen van Trenitalia die onderweg waren van Lyon naar Parijs. Vanwege technische problemen op het spoor vielen de treinen stil. In Franse media klagen passagiers over een gebrek aan water, licht en stroom. Vanochtend werden de problemen pas opgelost. De treinen kwamen rond 10:30 met bijna 13 uur vertraging aan in Parijs. Ebola in Congo verspreidt zich in een uitzonderlijk hoog tempo, dat zegt Artsen zonder Grenzen. Volgens de hulporganisatie nam het aantal besmettingen na een Ebola-uitbraak nooit zo snel toe. Volgens de laatste cijfers zijn er meer dan 1000 vermoedelijke Ebola-gevallen geregistreerd in Congo. Er is nog geen goedgekeurd vaccin tegen deze variant. De hoogste baas van de Wereldgezondheidsorganisatie is naar de brandhaard gereisd om te spreken met lokale autoriteiten en hulporganisaties. In de aanloop naar het WK heeft Curaçao een flinke nederlaag geleden. De ploeg van trainer Dick Advocaat verloor de oefenwedstrijd in en tegen Schotland met 4-1. Curaçao speelde een deel van de wedstrijd met 10 man na een rode kaart voor Locadia. Het weer, vanavond blijft het vrijwel overal droog. Later in het zuiden wat bewolking. Vannacht koelt het af naar een graad of 15. Morgen wolken en zon, met vooral in het oosten kans op regen en onweer. Het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
3: Goedenavond. In de komende 2 uur nemen wij u mee op een reis over de wereld van muziek. Een reis is niet gebonden door plaats, afstand of tijd. Doe het licht uit, haal diep adem en ontspan. Dit is Studio G.

wij zijn een hele avond op deze laatste zaterdag van mei. Dit is Studio G, de komende twee uur. We begonnen met muziek van de Electric Light Orchestra van het album Face the Music uit 1975, het nummer Strange Magic. Als tweede plaat, het origineel van de plaat die we vorige week als één na laatste draaiden. Toen hadden we My Rose Saved from the Street van Solomon Burke samen met De Dijk. Het origineel is natuurlijk van De Dijk, Mijn van straat geredde roos. Een track van het album Brussel uit 2008.

Uiteraard aan het einde van deze show nog weer een cover waar we volgende week het origineel gaan draaien. Dan nu toegekomen aan wat live werk. Heel veel artiesten hebben hun plukt sessies gedaan. En anderen die brachten hun plukt album uit met de naam Unplukt. Zo onder andere ook John Denver. In 2001 kwam het album Unplukt uit, maar hij was al overleden voordat MTV überhaupt begon met uitzenden. Van dit album toch vier terecht uitgekozen. Zo dadelijk het nummer For You, maar we gaan beginnen met het overbekende Rocky Mountain High.

hoorde John Denver met Sunshine on My Shoulder, een van de tracks die we draaiden van zijn album met de mooie naam Unplugged. Daarvoor hadden we nog het bekende Back Home Again. Volgende week overigens dan hebben we weer een echte MTV Unplugged sessie. Wij gaan stilaan richting het album van deze week, maar ik heb voor die tijd nog een drietal plaatjes klaarstaan. We gaan aftrappen met Jacques Brel van zijn album Cans à d'amour, oftewel 50 jaar van liefde, het nummer J'arrive.

Elliott Smit, het album From a Basement on the Hill uit 2004, draaide voor het nummer Twilight. Daarvoor muziek van eigen bodem, The Simple Man van de Amazing Stroopwafels, te vinden op de LP Mooi Weer uit 1981. En met deze plaat zijn we toegekomen aan het album van deze week. Zoals gezegd, bij het opruimen op zolder kwam ik een stelletje LP's tegen. En het album van de week nummer 244 is de LP Vrije Val van Rob de Nijs. In elk uur zijn schoonlijk twee tracks, zo dadelijk De Zee, De Zee. Maar we gaan beginnen met Je Bleef Bij Mij.

straks in het volgende uur nog twee tracks van het album Vrije Val. Wij zijn inmiddels aangeland bij de laatste plaats van dit eerste uurtje. We gaan ze dadelijk plaatsmaken voor het nieuws. En na het nieuws kom ik graag bij je terug met de muziek van de Rolling Stones, die overigens binnenkort een nieuw album gaan uitbrengen. Maar daarover later meer. Wij gaan afsluiten met een oudje van The Eagles uit 1975 van het album One of These Nights, het nummer Lying Eyes. Graag tot zo dadelijk voor deel 2.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De politie onderzoekt het geweld dat is gebruikt tijdens een aanhouding in een asielzoekerscentrum in Zeist. Op sociale media circuleren beelden waarop te zien is dat een vrouw hardhandig wordt vastgepakt en valt. Daarna ontstaat er een confrontatie tussen een man en agenten, waarbij ook klappen vallen. Volgens de politie ging het om een melding van bedreiging en vernieling, waarbij een mes zou zijn gebruikt. De aanhouding was op 19 mei. Een man van 30 uit Zeist is inmiddels weer vrijgelaten. Het onderzoek naar het politiegeweld is een standaardprocedure. In het zuiden van Rusland zijn vannacht meerdere olieinstallaties beschadigd door Oekraïnse drones. Aan de zee van Azov vlogen een depot en een tanker in brand. Er zouden 2 gewonden zijn. De branden zijn geblust. President Zelensky zegt dat Oekraïne de oorlog terugbrengt naar waar die vandaan komt. De laatste maanden boekt Kiev successen met aanvallen op defensie- en energiedoelwitten ver in Rusland. De Belgische politie heeft in de buurt van Brugge 2 vuurwapens gevonden in een Flixbus. De bestuurder had de politie gewaarschuwd dat hij wapens had gezien. Bij controle vond de politie de wapens op het toilet. Het is niet duidelijk of er iemand is opgepakt. Voetbalclub Paris Saint-Germain heeft de Champions League gewonnen na strafschoppen. In Budapest maakte Arsenal's Havertz na 5 minuten de eerste goal. Na de gelijkmaker van PSG door Dembélé viel Oranje International Timber in bij de Engelsen. Dat kon een verlenging en ook penalties niet voorkomen. Die werden dus gewonnen door de Fransen in 4-3. Paris Saint-Germain wint de Champions League voor de 2e keer op rij. Het weer, het blijft vrijwel overal droog vanavond en vannacht. Later in het zuiden wat bewolking. Vannacht koelt het af naar een graad of 15. Morgen wolken en zon met vooral in het oosten kans op regen en onweer. Het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
3: Goedenavond. In het komende uur nemen wij u mee op een reis over de wereld van muziek. Een reis niet gebonden door plaats, afstand of tijd. Doe het licht uit, haal diep adem en ontspan. Dit is nog een uur Studio G.

0: Terug bij Studio G, waar we als we beloofd begonnen met muziek van de Rolling Stones. We draaiden de titeltrack van het album Emotional Rescue uit 1980. We gaan natuurlijk alle vaste onderdelen met u doornemen, maar we gaan natuurlijk ook lekker veel muziek draaien. De volgende plaat die komt uit Afrika, Ladysmith Blackman Basso. Uit 1990, een nummer waar ik me eigenlijk maar niet aan de uitspraak ga wagen.
1: Sibusiso sezulu.
2: Sibusiso sezulu.
1: Kuye nenkazimulo yakho.
2: Kuye nenkazimulo yakho.
1: Khanyisela abantwana bakho.
2: Khanyisela abantwana bakho.
1: Kuko konke abakwenzayo.
2: Kuko konke abakwenzayo.
1: Khanyisa amazwi akho.
2: Khanyisa amazwi akho.
1: Abe mnandi.
2: Abe mnandi.
1: Baphumelele njalo njalo.
2: Baphumelele njalo njalo.

0: Amen.
1: Amen. Hallelujah. Amen.
2: Terug naar Europa. Terug naar huis. Zoveel culturen, zoveel muziek.

voor Patti Smith met haar hit Dancing Barefoot. Komt van het album Land, wat in 2007 uitkwam. En daarvoor hadden we Claudia Baglione met Amore Bello, van zijn grootste successen. Met deze platen toe komen aan deel 2 van het album van deze week. Het open einde, de vrije val van Rob de Nijs. De volgende track die we draaien, dat is inderdaad Open Einde. Een cover van Elton John. En daarna hebben we nog het nummer Claudia. Maar zoals gezegd hier, het nummer Open Einde.

Verleden is verboden. Ik wou dat het verdween, maar ik zie

0: Dat zo weer dan de muziek van Rob de Nijs van zijn album Vrije Val uit 1986. We blijven nog heel eventjes in de LP's die ik tegenkwam op zolder. In 1980 brachten de zusjes Maywood het album Maywood uit. Dat album is volgende week in de spotlight. En we hebben natuurlijk een klein voorproefje. En dat doen we met het nummer You Treated Me Wrong. Een plaat die ook nog een klein hitje werd in Nederland.
1: Goedenavond. Dit is

0: Tot zover Stein van Pink Floyd. Een track te vinden op wat sommige collega's dachten te noemen, het legendarische album The Dark Side of the Moon. We zijn inmiddels zover dat we de ene laatste plaat van Studio Ray kunnen gaan instarten. En dat betekent de cover van de week. Het origineel is van Leonard Cohen. In 2008 kwam het album uit Cohen in het Fries. En daarin waren een aantal Friese artiesten die dus nummers van Cohen vertaalden en hertaalden, moet ik zeggen. Een van de anderen is Marius en het nummer wat gaat vertolken heet Draai Me Roen.
1: Hier in de stad ween je saais mooie vrouwje. De binnenschouders des op uitgoole kist. Er is een lobby voor zakelijke mooie. Er is een park voor het eenzame bist. Er is een beeld

op een bank hier midden in de stad. Op een plak net vier bij mijn halwei, in de kelders hier onder de grijft. Op een plank dat dit oor altijd koud is, in een echo.

hier in de stad. Het is een mooie muziekstil. Des te juwen toen een dwanning dat klonkst. Op een merk krijgt al die publiek stil.

en ik hinnegeer. Bij jou is del voor een watje, bedacht voor een noffelijke dreer. En ik

En ik doens je Marijn oude ster troch in mijn donkerbrune sneeuwwitte jas. Mijn dromen aan mij al te bed bracht en wek je de werkelijkheid los. Die foto, het verlangen, de pine, mijn thesen in weesken verbonden.

Volgende week dus als tweede plaat het origineel van Leonard Cohen. En dan heet het nummer Take This Waltz. Volgende week overigens trappen we af met muziek van Muse. Het album The Resistance uit de 2000. Maar we gaan dit programma eerst afsluiten. Zometeen na het nieuws uiteraard de nachtprogrammering tot aan de vroege zondagochtend. En Sirius is volgende week weer met meer muziek. We gaan afsluiten met muziek van Enigma. In 1993 kwam het album The Cross of Changes uit. We gaan afsluiten met I Love You, I'll Kill You. Fijne avond en graag tot volgende week.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Zit van der Linde met het NOS-journaal. In de Turkse hoofdstad Ankara hebben tienduizenden aanhangers gedemonstreerd van de grootste oppositiepartij CHP. Ze betuigden steun aan oud-partijvoorzitter Özil, die weg moest van de rechter. Volgens de CHP was dat een politiek vonnis bedoeld om de Turkse oppositie buitenspel te zetten. Bij een voetbalvereniging in Berchem in Noord-Brabant is vandaag een overleden jeugdtrainer herdacht. Hij werd gisteren doodgevonden in een sloot. De politie gaat uit van een misdrijf. De 47-jarige man leidde meerdere elftallen van Berchem Sport, zowel bij de jeugd als de senioren. Vanwege de gebeurtenis werden de thuiswedstrijden van vandaag afgelast. In de zaak zit een 35-jarige man uit Os vast. Over de omstandigheden rond de dood van de trainer is niets bekendgemaakt. Wielrenster Lorena Wiebes is kort na haar eerste zege de Giro d'Italia Women uitgezet. De Nederlandse renster van SD Works Pro Time bleek met een te lichte fiets te hebben gereden. Wiebes kwam vanmiddag in een massasprint als eerste over de finish en greep ook de roze trui voor het eerst in haar carrière. Tijdens een controle na de etappe bleek dat haar fiets lichter was dan het minimumgewicht van 6,8 kilo. Ze werd daarop gedisqualificeerd. Voetbalclub Paris Saint-Germain heeft de Champions League gewonnen na strafschoppen. In Budapest maakte Arsenal's Havertz na 5 minuten de eerste goal. Na de gelijkmaker van PSG door Dembélé viel Oranje International Timber in bij de Engelsen. Dat kon een verlenging en ook penalties niet voorkomen. Die werden dus gewonnen door de Fransen met 4-3. Paris Saint-Germain wint de Champions League voor de tweede keer op rij. Het weer, vannacht koelt het af naar een graad of 15. Morgen wolken en zon, met vooral in het oosten kans op regen en onweer. Het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

Ze zijn met z'n vijven. Ze komen gewoon uit Nederland. Vier heren en een dame. De band heet Queen of Spades. En dit is hun laatste single, Chasm. Je hoorde ze als opener van Schouten bij Nacht. Een uurtje rock, een uurtje metal, een uurtje modern metal. Nou, eigenlijk van alles wat komt hier voorbij. En natuurlijk onze vaste onderdelen zoals we daar hebben, de Killer Classic. Daarin gaan we terug, 20 jaar terug naar het album van Incubus. Het heet Light Grenades. En een Molly hoor je zo meteen. In de Oekraïne nog even verder terug naar het jaar 1997. Het debuutalbum van de band Finger Eleven. Dat heet Tip. Je hoort zo meteen Quicksand. En in de showcase zijn we toe aan de tweede week van het album van Thin Lizzy. Dat heet Chinatown. Komt uit het jaar 1980. Je hoort zo meteen Genocide. Rock 13. De eerste nummer 1 is voor The Pretty Reckless en When I Wake Up. De nieuwe binnenkomer is voor The Autumn Kings en die heet Gone, Gone, Gone. En deze band staat 20 juni in België, ook 6 juni in Maastricht, trouwens. Het is Sepultura en Beyond.

twee bands die binnenkort in Nederland zijn. 6 juni in Maastricht, 20 juni in België. Op de Kaspop. Corrosion of Conformity hoorde je met Asleep on the Killing Floor. En daarvoor Sepultura en Beyond the Dream. Gaan wij voor de eerste keer terug in de tijd? Niet zo heel ver terug. Nou ja, 20 jaar was nou 20 jaar. We gaan naar het jaar 2006. Killer. Classic. En in het jaar 2006 brachten de band Incubus, deze Amerikaanse rockband, een mooi album uit. Dat heet Light Grenade. Misschien wel een van hun klassieke albums. Misschien wel een keer doen in de showcase, wie weet. Maar goed, eerst even de Killer Classic. Precies 20 jaar geleden kwam dit uit. En dit is een spraakmakend nummer. Incubus en Anna Molly.

Ze maken een mooie mix van ska en een beetje punk. 30 jaar lang hebben we niets van ze gehoord, Sublime. En opeens is daar een nieuw album. Het komt over 2 weken uit. Je hoort het titelnummer Until the Sun Explodes. En daarvoor, 20 jaar geleden alweer, het album van Incubus, Light Grenades, de band California. Ik zei het al, het was een nummer wat de tongen losmaakte. Anna, Molly of Anomaly. Ja, ligt me net aan hoe je het uitspreekt en hoe je het uitlegt. We gaan even kijken naar de Rock 13. Je weet wel, de eigen hitlijst van Schouten bij Nacht. De nieuwe binnenkomer is van The Autumn Kings. Die heet Gone, Gone, Gone. The Pretty Reckless staat op de nummer 1 positie. When I Wake Up.

0: Het is de laatste single van de Canadese band Autumn Kings. Ze komen nieuw binnen in de Rock 13 met Gone, Gone, Gone. En daarvoor hoorde je The Pretty Reckless. En When I Wake Up voor de eerste week op de nummer 1 positie. We blijven nog even in Canada. We gaan even kijken naar een debuutalbum van een dus Canadese band. Daarvoor gaan we weer terug in de tijd naar het jaar 1997.
1: Soms wil je weten hoe het begon met een band. Hoe klonken ze in het verleden toen ze nog niet bekend waren? Toen ze nog optraden voor twee mannen in een paardenkop. En nog zelf liepen te slepen met een apparatuur. De eerste schouten bij nacht.
0: Ook deze band komt uit Canada, zoals gezegd. Ook uit Ontario, net als nette The Autumn Kings. Alleen deze band is al in 1990 opgericht. In het jaar 1997 brachten zij pas hun eerste album uit. Het is de band Finger Eleven. Hun eerste album die heette Tip. En daarvan Quicksand.

Ze maken een mooie mix tussen metalcore en een klein beetje elektronische muziek. De band heet President. Het nummer heet Destroy Me. En daarvoor gingen we terug in de tijd naar Finger Eleven, het jaar 1997. Het debuutalbum van de band, dat heette Tip. Je hoorde Quicksand. Schouten we nacht. Een uurtje rock, een uurtje metal, een uurtje metalcore. Nou ja, zeg het maar, van alles wat. Suggesties, altijd welkom. Eddie@schoutenbijnacht.net. Deze band staat op 4 november in Tilburg. Ik ben daarbij. Het is de laatste van Shinedown. Ze hebben het niet over jou en ook niet over mij. Maar wel over een outlaw.

Schrauten.

0: Ik denk dat we ze best de dinosaurussen van de punkmuziek mogen noemen. Waarom? De band is in 1978 opgericht door Mike Ness. Die speelt er nog steeds in trouwens, Social Distortion. Met hun nieuwe single I Was Born to Kill and the Bush Shinedown. De band uit Jacksonville, Florida. Hun laatste single heet Outlaw. Het zijn al 4 november zijn ze in Nederland. Ik ben erbij, dus we zien elkaar dan. We gaan weer terug in de tijd. Maar weer terug naar de vorige eeuw. Best wel lang geleden. In de showcase zijn we toe de tweede week. En daarvoor gaan we terug naar het jaar 1980.
1: Dames en heren, jongens en meisjes. Dit is de Schouten bij Nacht. Showcase.
0: Thin Lizzy bracht in het jaar 1980 het album Chinatown uit. We zijn toe in de tweede week. En daarin deze. Dit is Genocide.

0: Het is lente. Op je radio. Ha, lekker.
1: Schouten, schouten.
0: Rijnacht, rijnacht.

Ze komen uit Finland. Uit Tampere, om precies te zijn. Ze zijn toen met hun vierde album, dat heet Dark Dimension. We hebben het over Crimson Day. Ze waren behekst, oftewel hekst. En voor hekst gingen we terug in de tijd naar Thin Lizzy uit het jaar 1980. Van het album Chinatown waren we toe aan de tweede week van de showcase. Je hoorde Genocide. Zit er weer op deze uitzending. Het is ook alweer zo voorbij. Leuke suggesties zijn altijd welkom. Hè? Bijvoorbeeld voor een leuk album voor de showcase. Want ik ben wel toe aan een wat leuke uitdaging. Dus stuur een mailtje naar eddy@schoutenbijnacht.net. We sluiten af met een band uit Zweden. We blijven nog heel even in Scandinavië. Evergrey and the world is on fire. Nou ja, moet ik meer zeggen? Denk het niet. Tot volgende week. Doegie.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Suzanne de Vries met het NOS-journaal. In Parijs zijn rellen uitgebroken na de Champions League-finale. Mensen gingen in de Franse hoofdstad de straat op om de winst van Paris Saint-Germain te vieren. Die club won in Budapest na strafschoppen met 4-3 van Arsenal. Na de wedstrijd werd er op meerdere plekken in Parijs vuurwerk afgestoken en brand gesticht. En ook werd de confrontatie met de politie gezocht. Al het busvervoer in Parijs is stilgelegd omdat het niet veilig zou zijn voor reizigers en personeel. Er zijn zeker 45 mensen opgepakt. President Trump overweegt de viering van de Amerikaanse onafhankelijkheid anders in te richten nu meerdere artiesten hebben afgezegd. Trump zou de concerten willen vervangen door een toespraak van zichzelf. Op 4 juli vieren de Verenigde Staten 250 jaar onafhankelijkheid. Er stonden meerdere concerten op de planning in de hoofdstad Washington. Artiesten als Morris Day en Commodores treden nu niet meer op. Ze zeggen te zijn misleid over de politieke kleur van het evenement. Een voetbalclub in Herpen bij Os heeft vandaag een jeugdtrainer herdacht die gisteren dood werd gevonden in een sloot. De politie gaat uit van een misdrijf. Thuiswedstrijden van Berchem Sport werden afgelast. Voor de dood van de trainer zit een 35-jarige man uit Os vast. Wielrenster Lorena Wiebes is kort na haar zege de Giro d'Italia Women uitgezet. De Nederlandse renster van SD Works Pro Time bleek met een te lichte fiets te hebben gereden. Wiebes kwam vanmiddag in de massasprint als eerste over de finish en greep ook de roze trui voor het eerst in haar carrière. Tijdens een controle na de etappe bleek dat haar fiets lichter was dan het minimumgewicht van 6,8 kilo. En ze werd daarop gedisqualificeerd. Het weer, in het zuiden een paar stevige onweersbuien en de rest van het land droog. Vannacht koelt het af naar een graad of 15. Morgen wolken en zon met vooral in het oosten kans op regen en onweer. Het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In Parijs zijn rellen uitgebroken na de Champions League finale. Er zijn zeker 235 mensen opgepakt. Mensen gingen in de Franse hoofdstad de straat op om de winst van Paris Saint-Germain te vieren. Die club won in Boedapest na strafschoppen met 4-3 van Arsenal. Na de wedstrijd werd er op meerdere plekken in Parijs vuurwerk afgestoken en brand gesticht. En ook werd de confrontatie met de politie gezocht. Al het busvervoer in Parijs is stilgelegd, omdat het niet veilig zou zijn voor reizigers en personeel. Het is de tweede keer op rij dat Paris Saint-Germain de Champions League heeft gewonnen. President Trump overweegt de viering van de Amerikaanse onafhankelijkheid anders in te richten, nu meerdere artiesten hebben afgezegd. Trump zou de concerten willen vervangen door een toespraak van zichzelf. Op 4 juli vieren de Verenigde Staten 250 jaar onafhankelijkheid. Een blokkade op de Brennerpas in Zuid-Oostenrijk is afgelopen. Omwonenden hielden de belangrijkste snelweg dicht omdat ze de overlast beu zijn. Vooral vrachtverkeer nam de afgelopen jaren enorm toe. Rond 8 uur werd de blokkade opgeheven. Zo'n 200 vrachtwagens moesten een andere weg nemen. Wielrenster Lorena Wiebes is kort na haar eerste zegen de Giro d'Italia Women uitgezet. De Nederlandse renster van SD Works Pro Time bleek met een te lichte fiets te hebben gereden. Wiebes kwam vanmiddag in de massasprint als eerste over de finish en greep ook de roze trui voor het eerst in haar carrière. Tijdens een controle van de etappe bleek dat haar fiets lichter was dan het minimumgewicht en dat is 6,8 kilo. Ze werd daarop gedisqualificeerd. Het weer. In het zuiden een paar stevige onweersbuien. In de rest van het land droog. Vannacht koelt het af naar een graad of 15. Morgen wolken en zon met vooral in het oosten kans op regen en onweer. Het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.